0: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Goy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld.
4: Wat markeerde vandaag was gewoon niet eens doelpuntje maken. Ik denk als we de eerste goal zouden gemaakt hebben, dat we er meer hadden kunnen scoren. En daar moeten we gewoon hebben. Kansen creëren en dan gewoon afmaken. We hebben maar geen doel en dat is kwalificeren.
3: Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. In Zwitserland is de eerste gespreksronde tussen de VS en Iran afgerond. Er is nu al een voorlopig vredesakkoord, maar dat is fragiel, omdat Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah elkaar blijven aanvallen in Libanon. Een speciale cel moet nu toezien dat het staakt het vuren daar wordt nageleefd. Iran en de VS willen er ook voor zorgen dat schepen met olie veilig door de straat van Hormuz kunnen varen. Volgens bemiddelaars Pakistan en Qatar is er grote vooruitgang geboekt. Er wordt nog de hele week gepraat en binnen 60 dagen zou er dan een definitief vredesakkoord moet komen. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweer.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: Hey.
1: Gaat het, Anke?
0: Ik heb al 10 keer zitten geeuwen vanochtend. Maar met mij zijn er velen. Hè. Veel luisteraars kunnen niet slapen. Hè.
1: Het is lastig. Hè. Als je geen airco in huis hebt, voel je het ook bij jou, Sander.
2: Is ja, het is, cool. Het is 27 graden nu bij mij.
1: 27. En jij ligt dan nog eens onder het dak helemaal, hè,
0: ja,
1: Anke?
0: Ja, ja. Maar de kinderen die hebben wel airco in de kamer.
1: Maar wat was eigenlijk de economische beslissing? Op
0: nee, maar we gaan
1: om...
0: nog verbouwen. En die verbouwingswerken moeten nog komen. Dus we krijgen airco... Bah.
1: Maar ooit.
0: Ooit. Maar nu is het wel extreem heet.
1: Maar je slaapt zo vaak met kinderen in bed.
0: Ja, maar die slapen dan bij ons, hè.
1: Ja, en kan jij er niet bij gaan liggen?
0: Ik ga daar nu een matras leggen.
1: Ja, ja, het gaat
0: straks in één weg naar Ikea om zo'n uitklapbaar ding te halen.
1: Dat is toch niet te doen, hè. Dat is, ja. Maar voor veel mensen... Even, mijn broer, die staat in het onderwijs, dat weet je. En die zei, ik had hem deze week aan de lijn. Ik zei, ça va? Nee, hij zegt, niet meer te doen, niet meer te doen. Kinderen zijn doodmoe. Ik zeg, kinderen zijn doodmoe. Ja, Sven, zegt hij. Kinderen zijn doodmoe, onderwijzend personeel doodmoe. Velen slapen ook niet door de hitte. In de klas 34 graden in de oude klas.
2: Oh, dat houdt je niet geïsoleerde klaslokaal.
1: Ja, hij komt vooral en die zitten te stinken met z'n allen. Het is geen enkele.
0: Oh. Ik heb al heel vaak gedacht aan heel veel mensen.
1: Ja.
0: Je zult maar eens echt in zo'n rijhuis wonen met een heel gezin met 7 kinderen of whatever. En nul airco nergens.
1: Ja. Heel.
0: Maar je komt dan ook niet vooruit, hè? Bijvoorbeeld, ik kan alleen nog... In het weekend vond ik het alleen maar fijn zo tot 11 uur 's ochtends. En daarna, ja, dan ben ik loom. Dan wil ik strijken en dan denk ik...
1: Goh, strijken.
0: Ja, niet gaan.
2: Zeg, weet je waar je nog warmer van krijgt?
1: Van wat?
0: Zagen.
2: Zagen over het warmen.
0: Ja.

0: even plaatsen, want er zijn wel wat luisteraars die zeggen, net zoals Sander daarnet terecht, niet zagen over het goede weer. Maar er zijn wel verschillen. Als je airco in huis hebt, dat helpt een heel pak. Als je een keer in een zwembadje kunt springen. Als je in de bossen woont, dat koelt ongelooflijk af. Als je al die dingen hebt, ja, dan kan je niet te veel klagen. Maar in sommige huizen is het nu bloedheet. En op sommige werken is het nu ook ongelooflijk.
1: Ah ja, hè? Natuurlijk. Céline stuurt, ja, ik ben professioneel strijkster. Het is waanzin. Ik begin om 5 uur om het toch een beetje aan te kunnen. De machine blaast warme lucht en de plank zelf 95 graden.
0: Amai.
1: Evelien, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anke-Sven.
1: Hey, je werkt bij de groendienst van Salvator in Hasselt. Vertel eens, hoe laat begin jij? Of ben je al bezig misschien?
2: Nu, momenteel om 6 uur, omdat het dan een beetje nog aangenaam is morgen. Maar ja, tegen 11, 12 uur is dat ook weer te warm. Hè?
1: Ja, en tot hoe laat moet je dan nog hagen scheren en zo?
2: Totdat het gaat, als het te warm wordt, stop ik ook. Maar ik zie wel, straks heb ik nog een werkje. En ja, nu is het nog aangenaam, dus dat is fijn dan. Hè.
1: Maar ja, je zegt van, oh, wat zie je wel, wanneer ik stop, mag je dat een beetje zelf kiezen? Dat is
2: Ja, als het te warm wordt, ja, want ze gaan ons ook niet verplichten om in 30 of 35 graden in de zon te staan. Oh, hè?
0: Nee.
2: Allee, ja.
1: Maar en zo donderdag, vrijdag wordt het 37 graden. Hebben jullie daar al info over gekregen wat je dan moet doen?
2: Ja, ook komen werken en dan probeer ik op de dreef in de schaduw om bezig te zijn of in het park, plek de schaduw. Hè. Daar is ook altijd wel iets te doen.
0: Dat is de enige mogelijkheid. Hè. In Frankrijk heb ik gehoord, in sommige regio's, stoppen de scholen gewoon vroeger omdat het niet meer te doen is. En ook even wat aandacht voor de mensen in de zorg. Heel veel patiënten en heel veel ouderen die zien hier ook ongelooflijk af. Ik kan me voorstellen, dat moet ook
1: natuurlijk, weet je, ik zeg nogmaals, als je in een bevoorrechte positie zit van airco en een zwembad in huis, misschien heb je binnen- en buiten zwembad. Ja, maar denk gewoon eens na, mensen die dat niet hebben. Hè. Ik bedoel, die mogen zeuren. Die mogen zeuren zonder dat mensen die bevoorrecht zijn zeggen, stop met zeuren.
0: Ja, oké. Okay, maar goed, maar wel geen 4 uur lang. Hey, jongens. Great music. Sven en Anke.

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
6: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort ready on.
10: Auto 5.
11: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
10: Auto 5.
12: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
13: Adem uit, Lucy. Ja, en nog.
12: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
13: Ja, blijf gaan.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Alleen maar golden hits.
15: Uit de 60s,
14: 70s
15: en meer.
14: Joe.
16: Joe Gold.
15: Sven en Anke.

0: 7. Een tip voor een niet plakkerig leven. Heb ik alles meegegeven de afgelopen 10 jaar. Maar sommige tips moet je blijven herhalen, zodat ze in de parate kennis zitten van ons allemaal. Als je kinderen hebt of kleinkinderen, of misschien ben je zelf nogal een knoeierke. Kijk, ijsjes eten. Ik ben het in het weekend nog eens gaan doen met mijn zoon van 7. In no time. Ja, het druipt dat bolletje vaniel overal vanaf. Ja. Allee, vingers, knieën, alles heeft dan vaniel. Ja, ik weet het. Het is eigenlijk een tip die je vooral met zo frisco's moet doen. Dus ijsjes op stokjes. Ja. Maar ik ben het ook aan het overwegen om het dus te doen met een horentje. Dus wat je doet is eigenlijk, je hebt van die papieren cupcake-vormpjes, hè.
1: Ja.
0: Je hebt dat gewoon...
1: een gaatje in prikken.
0: Een gaatje in prikken en een raket, ja. Zeker bij raketijsjes en zo. Zo'n, weet ik veel, wat heb je zo van die gedraaide
1: slushpuppiesjes
0: allemaal. Maar ik ga het ook eens proberen mijn horentje. Want ik zeg, ik kijk 1 minuut niet naar mijn zoon. En die vanilleijs hangt overal in zijn haar, op zijn schoenen. Maar wat is dat toch met kinderen? Die kunnen geen bol ijs eten. Dat hing overal, behalve in het mondje.
1: Dus zo'n cupcake papiertje doorprikken. Je kan daar mooi doorheen, dan wordt alle smurrie opgevangen.
0: Ja.
1: Ja, en dan zet je niet met een volledige ijskomman naar huis aan het rijden.

0: Zeg, even nog, moeten we even doorgaan op het ijsjesverhaal, want hier kwam nog een zeer, zeer, zeer goede extra tip van Nonkel Sander binnen, want wat vertelde jij er net, Grim?
1: Wel, voor we naar een ijssalon gaan, is het altijd eerst onderhandelen. De jongste is 6 jaar en hij wil 2 bollen.
0: Hij wil altijd 2 bollen, sowieso.
1: Zeg, jongen, maar begin met 1. Nee, 2 bollen.
0: Er moet altijd 2 bollen zijn.
1: En dat is 1,5 bol te veel.
0: Ja, en dan moet hij ook over zijn arm kiezen en voilà, over zijn schoenen leggen.
2: En hier, mama opeten.
0: Ja. Mama opeten, is dat ook dan wat...
2: Ja, maar bij ons nemen ze altijd maar 1 bol. Want dan moet ik zeggen, goed voor alle ijssalons, die bollen van nu... Ja?
1: Die zijn groot.
2: Die zijn mega, hè. Maar ja, 1 bol heeft iedereen genoeg mee.
0: Oké. Maar Sander, een tip, een gouden tip van onkel Sander.
2: Voor als ze zagen over 2 bollen...
3: Ja, ik ga met de neefjes en nichtjes ijsjes eten. Die willen uiteraard ook altijd 2 bollen. Dan zeg ik, ah, weet je wat we gaan doen? Je krijgt van mij 1 bol nu. En dan gaan we terug voor een 2e. En dan gaan we voor de 3e. En de 4e. En de 5e. En misschien tot 10 wel. En dan zijn die helemaal, ja. Nou, 1 bol hebben die genoeg.
0: Dat moet je toepassen.
3: Dat is gewoon intellectueel nog niet helemaal ontwikkeld. Daar moet je van profiteren.
2: Grim en ik, wij kijken uit naar je opvoedboek eigenlijk.
4: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 €. Aldi, altijd slim.

0: niet zo leuk om te lezen in de krant. Weet je nog, toen wij jong waren, toen werd er gepaft en gerookt als Turken. Werd het ook gezegd, dat was niet normaal. Hè. Overal, hè. Iedereen met de sigaretten. Dat mocht ook nog in restaurants. Als mensen kwamen eten thuis, dan stonden tussen de borrelhapjes en de chips stonden ook, stond zo'n bord met verschillende soorten sigaretten. Dan kon je kiezen waar je zin in had.
1: Chocolat.
0: En mensen rookten binnen, niet normaal. En dat is er wel een beetje uit aan het gaan. Maar we weten dat het super ongezond is. Zelfs veel vrienden, ik heb niet zoveel vrienden meer die roken, het is bijna volledig over, maar zij die het wel nog doen, dat is toch vaak ook een beetje van, ja, sorry, ik raak er niet vanaf. Ik weet dat het super ongezond is, maar enzovoort. En nu is er iets aan het gebeuren. Experts die zijn aan het waarschuwen, want er is iets aan de hand. Roken is weer hip aan het worden, melden experts op. Je ziet sigaretten steeds vaker terug opduiken in series, in films, op sociale media van bekende artiesten. Popsterren zoals Dua Lipa en Rosalia posten soms beelden waarop roken casual en bijna zorgeloos lijkt. En ja, de critici die zeggen dat zorgt voor een gevaarlijk effect bij jongeren, hè, die beelden gewoon binnenkrijgen constant en die denken, ja, dat is te hip. En voor veel jongeren is het iets wat eigenlijk zelfs weer een beetje nieuw is. Want ze hebben het hun ouders niet meer zien doen en veel mensen op televisie, dat mocht allemaal niet, het is nu weer hip. Het lijkt zelfs opnieuw een soort stijlstatement te worden en daar zijn ze heel erg bang voor. Als het hip wordt, ja, dan zitten we met de grote ellende, want het blijft gewoon een van de grootst vermijdbare oorzaken van ziekte en vroegtijdige sterfte. En ik wil niemand met de vinger wijzen die er al heel zijn leven aan zit en die niet vanaf geraakt.
1: Nee.
0: Maar gezond is het niet, hè. Dat is geen goed idee. Hè.
1: Nee.
0: Ik vind het wel echt.
1: Nee, ik vind ook, en zeker dan denk ik, oh, doe het toch niet.
0: Nee, het hoeft
1: Dua Lipa,
0: niet.
1: Je kan met zoveel in de belangstelling staan, maar waarom moet dat met een sigaret, Dua?
0: Ja, toch, zijn we het daarover eens.
1: Dat
0: hoeft eigenlijk niet, hè. Nee. Het is ook super ongezond. Ik had toch één vriend die toch ooit, ja, zo een beroerte heeft gekregen. En dan zou ze ook maar eens kunnen dat een kettingroker is geweest. Misschien ook niet. Maar je wil dat allemaal niet zien rondom je. Dat
1: nee.
0: Is echt niet. Nee, zijn we het daarover eens?
1: We zijn het daarover. En we zijn het nog over één ding eens.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat we dit gaan draaien. Daarachter. Ja. Want ja.
1: Want dit vinden we wel een leuk liedje.
0: Ja.
1: Tegen de activiteit, maar voor het liedje.
0: Kennen jullie dit nog, beste luisteraars? Kennen jullie de tekst? Of kun je dit nog meezingen? Het is van de jaren 30 van 3 eeuwen geleden, denk ik.
1: Yes.
0: Liefde was toen hip als een sigaret. Het is Benny Nijman.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krombé van het katholiek onderwijs.
4: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
3: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. De hogescholen willen beter samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen hebben opgesteld in de standaard. Dat is volgens hen nodig om de zware besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. Op dit moment zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken amper samen. De hogescholen pleiten er onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. En ze willen ook af van het idee dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool. In Zwitserland is er dan toch vredesoverleg geweest tussen de VS en Iran. Vorige week was dat nog onduidelijk, maar onderhandelaars legden daar dus verder de basis voor het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen gaan die gesprekken ook verder, maar er zijn nu ook al maatregelen afgeklopt om te controleren dat het staakt het vuren ook gevolgd wordt in Libanon. Want daar wordt nu wel nog aangevallen. En er wordt ook nauwer overlegd om de schepen veiliger door de straat van Hormuz te krijgen. En op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor een nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Gooi. Leandro Trossard reageert teleurgesteld.
5: Wat mankeerde vandaag was gewoon die doelpuntje maken. Ik denk als we de eerste goal zouden gemaakt hebben, dat we er meer hadden kunnen scoren. En daar moeten we gewoon hebben. Kansen creëren en dan gewoon afmaken. We hebben maar geen doel en dat is kwalificeren.
3: Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels strekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. Veel zon vandaag bij maximaal tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
2: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
6: 70s
2: en meer.

0: Baby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
3: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
4: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: free.
1: Het Japanse keizerspaar is bij ons. Ik zei hoog bezoek, maar toen ik een foto in de krant...
2: Kleintjes, hè?
1: Maar jongens, ja,
2: heel
1: toch.
2: Klein, hè?
1: Want ja. Ik dacht, maar is die Elisabeth nu aan het buigen? Ja. Maar die gaat helemaal door haar knieën. Maar ik ga het even checken bij Jo. Goedemorgen, dag Jo de Porter.
3: Goedemorgen.
1: Ja, die mensen zijn 1,40 meter of zo. Of
3: nee. Punt 1. Het is niet gepast dat je daarmee lacht. Dat is 1. Ze zijn niet de grootste vorsten ter wereld. Ze zijn zelfs voor Japanners, waar, ik heb het nagekeken, de gemiddelde lengte van de mannen ergens vooraan 1,72, 1,73 is. En de keizer is 8 centimeter kleiner. Ja. Hij is 1,65 meter.
1: Oh, maar dat is helemaal niet mini. Ik dacht dat, ik bedoel, want als je zo Elisabeth ziet, dan denk je echt... Want,
2: maar die van ons zijn groot uitgevallen.
1: Maar dat is gewoon een hele rare foto die in de krant stond. Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
3: Ja, en plus het feit dat zij ook uit respect buigt voor hem. En dan als ze dan nog onder zijn 1,65 wil doorzakken, zij is iets van een meter 73, 75, dan moet ze echt wel diep door de knieën gaan. En ik denk dat dat is wat je gezien hebt op de luchthaven van Melsbroek. Ja. Dat ze echt bijna tot met haar gezicht aan de grond geraakt is om die reverence, zoals het dan heet, te maken.
1: Oké, maar dan was het een slechte foto gewoon en we gaan daar niks meer over zeggen, over die lengte.
3: Nooit.
1: Want het is fantastisch dat die hier zijn, het Japanse keizerspaar. Ja. Dat gebeurt bijna nooit, hè? Waarom zijn ze er?
3: En ze zijn er om de culturele en de economische banden tussen België en Japan aan te halen. En er is ook zoiets als een vriendschapsverband of een vriendschapsakkoord dat 160 jaar bestaat. En om dat ook te vieren zijn ze 3 dagen tot aanstaande donderdag zijn ze hier in België waar ze allerlei bedrijven gaan bezoeken. En natuurlijk, ze kunnen niet voorbij aan de Japanse toren, want die is op wandelafstand in Brussel waar ze gaan logeren. Ze gaan in Laken logeren en daar kan je eigenlijk zelfs te voet van daaruit naar die Japanse toren gaan kijken.
1: Nou, dat spreekt zo tot de verbeelding, hè? Zo een keizer zijn. Zijn er nog veel keizers in de wereld en hoeveel verschilt dat dan met koning zijn?
3: Er zijn er nog wel geteld 2, namelijk hijzelf en zijn papa die met pensioen is. Dat zijn de 2 enigen in de wereld. Het zag er eventjes naar uit, had Trump doorgezet met Iran, dat er misschien nog een keizer van Iran zou gaan zitten aankomen, maar ik geloof dat dat op dit moment van de tafel is. Nee, hij is de enige regerende keizer. Op zich is het zeer vergelijkbaar met een koning. Vroeger had je keizers en dat betekende dat je baas was van een groepje koningen in een aantal landen, maar nu betekent dat je gewoon keizer van Japan is. Bijvoorbeeld, dat is de vorst van Japan. En voor de rest verschilt het niet zo heel veel. Ook niet in protocol met koningen van andere landen. Het geestige is dat ze, als er een soort van protocol is, dan is het soms dat ze achter elkaar komen volgens het alfabet. En dan zie je dat Charles voorop loopt wegens de C. En dan komt Philippe wegens de F. En Willem-Alexander die komt meestal achteraan, omdat zijn naam met een W begint.
2: Misschien een Amalia maken of zoiets, hè? Dat zou misschien wel wat kunnen doen.
3: Dat zou wel een heel briljant idee zijn. Als iemand daar zou kunnen opkomen. En soms worden ze ook gerangschikt via hun anciëniteit. En dan betekent het niet van hoe oud ze zijn, maar hoe lang ze koning zijn. En dan zou bijvoorbeeld in dit geval Filip voor Naruhito komen, omdat Naruhito nog niet zo heel lang op de troon zit.
2: Ja, maar het komt wel veel protocol bij kijken, hè? Want het is toch niks, hè, de keizer van Japan die hier komt. Die is ook heel groot in eigen land, hè?
3: Ja, het is heel groot in eigen land en het protocol is daar heel extreem. Ze zijn een soort van opgesloten gevangenen in hun eigen paleis, waarbij ze nauwelijks rechten hebben. Ik bedoel, de keizerin die heeft geen geld op zak nooit, die heeft geen paspoort, die heeft zelfs geen mobiele telefoon. Dus je denkt van, oh, de keizer van Japan, wat een leuk luxe leven is dat. Maar die mensen leiden een heel beschermd en ook een heel beperkt lichaam. Dus volgens mij zijn die heel blij dat ze is naar, wat ze nu gedaan hebben, eerst naar Nederland en dan is naar België mogen komen.
1: Ja, want er was toch zo'n heel verhaal geweest. Zij is ook depressief geweest, ook de keizerin, hè? Omdat er heel veel druk op haar schouders zat eigenlijk om een zoon te maken die er dan nooit gekomen is.
3: Ja, zij was een heel briljante studente die een grote carrière had als diplomaat. Ze heeft trouwens nog in Nederland gewoond met haar ouders. Papa is rechter geweest bij het internationale gerechtshof in Den Haag. En ze wou eigenlijk niet met hem trouwen. Hij heeft 1, 2, 3 keer een aanzoek moeten doen. En dan heeft hij een beetje verleid met de woorden van, ja, maar kroonprinses, want dan was het toen, van Japan worden is ook eigenlijk een beetje een soort diplomaat te zijn. En toen heeft ze ja gezegd. Maar wat blijkt in Japan mogen alleen maar mannen de troon op. En zij heeft een dochter op de wereld gezet en ja, geprobeerd om mannelijke troonopvolgers te maken. Dat is niet gelukt. En dat heeft een enorme verantwoordelijkheid en druk op haar gezet, waardoor ze letterlijk daar ziek van is geworden. Depressief. En heeft zo jarenlang het paleis niet verlaten. Gaat nauwelijks naar het buitenland. En nu zag je ook toen ze in Nederland was, dat ze een aantal keer niet mee naar buiten kwam toen er officiële gelegenheden waren, omdat ze gewoon niet, ja, niet sterk of niet goed genoeg was om dat te doen. Het is een heel tragisch verhaal, dat Japanse koningshuis, want ook de moeder van de huidige keizer heeft depressies meegemaakt. Je moet niet verlangen om daarin geboren of ingetrouwd te worden, denk ik.
2: Oké, maar ze zijn hier wel. Het is fantastisch. Ze gaan met allegaars behandeld worden door alles en iedereen de komende dagen. De keizer van Japan is in het land. En net nu we zo goed aan het voetballen zijn, amai. Die gaat zeggen,
3: Mike. Alles gaat de goede richting uit.
2: Enorm. Dit is Joe Gold.

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s,
6: 70s
7: en meer.
6: Radio

0: Sven en Anke.
1: Het was ergens halfweg augustus 2016. Zo snel vliegt de tijd dat wij hier bij elkaar werden gezet. We moesten nog een beetje snuffelen aan elkaar in het begin. Anke is blijven snuffelen.
2: Ik raak niet uitgesnuffeld.
1: Maar we doen dit nu al 10 jaar. En ja, fantastisch. We kregen luistercijfers, vrienden. Je hebt het misschien in de krant gelezen. En we zijn, ja, het is echt een geweldige luistercijfers hebben we gekregen vorige week vrijdag. Jullie luisteren massaal naar trouwens alle programma's van Joe. Hè?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ook overdag naar de collega's, naar Heidi, naar Karel.
2: Iedereen.
1: Ze zijn ook fan van Tom en Rani in de avondspits. Ja. Zalig om zo'n cijfers te krijgen. Dus leuk vlak voor de vakantie.
2: Dank je wel daarvoor. Dank je, want zonder luisteraars zijn we niks, hè?
1: Nee, dat...
2: Alles valt of staat met jullie, lieve luisteraars. Dat weten wij heel goed.
1: Maar dat bleek ook toen jullie eigenlijk 2 jaar geleden waren wij genomineerd om de Kastaar te winnen voor beste radioprogramma. Ja. Ik moet zeggen, we hebben toen werkelijk alle trucken uit de kast gehaald. En Sefs nog eens daarover hebben. Om jullie op te roepen, zo bijna smeken van please, zorg dat we daar niet afgaan. Maar wat gebeurde er? Op 27 januari 2024 wonnen we de Kastaar voor beste radioprogramma van het jaar.
0: Wie is de winnaar van de Kastaar voor het radioprogramma van het jaar?
3: Sven en Anke, proficiat. Hadden jullie al een plekje afgesproken?
1: Je mag niet voorbarig zijn, maar wij hebben eigenlijk afgesproken, omdat wij de hele fijne luisteraars hebben die massaal gestemd hebben, dat we er een wisselbeker van maken. En vanaf nu gaat hij elke week naar een ander luisteraar van Joe. Ja, dat werd dan een van de dieptepunten eigenlijk. Dat was een van de mindere ideeën die we gehad hebben.
2: Ja.
1: Want het duurde niet zo ongelooflijk lang. Of wij kregen een berichtje van de mensen van de lijn in Eeklo, denk ik was dat, die hem hadden gekregen. Zij waren denk ik de tweede of de derde waar die Kastaar naartoe ging. Het was echt een wisselbeker. Die is van frituur naar kraamafdeling gegaan. En bij de lijn ging het helemaal fout.
4: Ja, zoals jullie weten, ging de Kastaar rond bij de verschillende stelplaatsen van de lijn. En iedereen wou hem eens vastnemen, aanraken met hoe dat voelt, de Kastaar. Heel wat foto's genomen, heel veel enthousiaste mensen. En helaas, op een zwak punt in de Kastaar is er een stukje afgebroken.
1: Een zwak punt in de Kastaar? Wat bedoelt je dan eigenlijk?
4: Je hebt het mannetje die het beeldje omhoog houdt en aan die handjes van dat mannetje is een breuk ontstaan.
2: Oh, een vinger af.
1: Ja, en wat nu?
4: Ja, we hebben meteen lokaal een ervaren smid opgezocht die dat voor ons gaat herstellen. En uiteraard gaat er niet zoveel te zien zijn.
1: Maar dat is wel weer typisch Sven en Anke, want al die andere Kastaar die staan te blinken ergens op een schouw bij bekende Vlamingen. Die van ons, die is echt het hele land rond gegaan. En die is dus eigenlijk al gerestaureerd. Hè. Die is eigenlijk al kapot geweest.
2: Ja, ik draag hem nu, want jongen, nu weegt dat minder. Maar die eerste edities van de Kastaar, ja,
1: ook dat
2: 1500 kilo. Ja. Ik draag hem nu. Hij staat ook altijd te pronken in onze studio. Ik kan die dag in dag uit bekijken, eigenlijk, als je binnenkijkt bij de show. Maar ik ben er wel nog altijd heel blij mee.
1: Ja, vooral spontaan werd er gestemd door jullie. We hebben daar niet veel moeten voor doen, hè, Anke.
2: We zijn alleen maar wat latjes moeten gaan uitdelen op de markt in Hasselt. Dat was super fijn. Weet je nog, op het Dusaarplein?
1: Ja.
2: En we hadden van die latjes laten maken met daarop stem voor Sven en Anke op kastaars.be. De langste ochtendshow van Vlaanderen, van 6 tot 10. En dan was dat een lat van 30 centimeter.
1: Maar dat was omdat politici ooit tijdens de verkiezingen, mensen gaan dat niet weten, maar
2: de CVP deed dat dan.
1: Ja, allemaal. Ze mochten gadgets uitdelen en dan kregen we van alles en nog wat. En wij hebben die truc overgedaan.
2: Er waren luisteraars van West- en Oost-Vlaanderen die speciaal naar Hasselt kwamen voor die lat.
1: Ja,
2: dat was een beetje nog.
1: Ja, zeker. En bakkers, die willen we ook nog eens bedanken. Dat zijn sowieso al onze trouwe luisteraars. Maar die hebben overal in Vlaanderen eetbare foto's met onze kop erop op hun gebakjes gelegd. Dat kan je niet echt voorbij een bakker niet passeren. Of daar lag wel een soort van taart met onze kop erop. Sorry daarvoor.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Je kan vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraudstop via het nummer 078 170 170 dat eerder gebruikt werd voor cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Febelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
5: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. En dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
4: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krompé van het Katholiek Onderwijs.
6: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. En scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
4: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. In Qatar zijn 54 mensen gewond geraakt bij een explosie aan een gasinstallatie. 18 mensen zijn nog vermist, dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken daar. De installatie raakte eerder al zwaar beschadigd bij Iraanse aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten. Bij het heropstarten liep er mogelijk iets mis. Opnieuw een gelijkspel voor onze Rode Duivels. Het bleef 0-0 tijdens hun tweede groepsmatch op het WK voetbal tegen Iran. De Duivels ontsnapten nipt aan een achterstand nadat een Iraans doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. En zelf eindigden ze met 10 na een rode kaart voor Nathan Goy. Voetbaljournalist Janko Beekman.
7: Deze 10 minuten waren niet wel hoopgevend. Daarna ook nog wel kansen gehad, maar niet efficiënt genoeg geweest. De tweede helft leek er een beetje door te komen na de invalbeurt van Hans van Aken. Plots kregen we dat middenveld waar iedereen van droomde. Nu al nog geen 10 minuten later moesten de Duivels met 10 verder. 2-6 tegen Egypte en Iran. Dat is gewoon beschamend.
4: Zaterdag spelen ze hun derde en laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Dat verloor vannacht van Egypte met 1-3. Egypte is zo voorlopig groepsleider. Veel zon vandaag bij maximaal tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kansen op onweer.
3: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s,
0: 70s
3: en meer.

0: Dit was een vrijdag bij ons, vrijdagochtend.
1: Ik ben toch wel terug een beetje positief. Ik was een beetje negatief. Ik kan eerlijk zeggen aan deze wedstrijd. Maar dan na een paar dagen is de positiviteit er wel terug uit ingekropen.
2: Sven en Anke.
3: Onze WK-man, Toby Alderweireld.
0: Ja, dag Toby. Goedemorgen.
4: Hallo.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, vrijdag, waar het is, dat je negatief, dan weer positief. Waar staan we vandaag, Toby? Dat een 0-0 tegen Iran, in godsnaam.
1: Ja, mijn gevoel van teleurstelling, denk ik heel Belgisch wakker worden met toch een lichte kater.
0: Lichte? Ja, wat was dat nu eigenlijk toch ook al gisteren? Dat is daar eigenlijk gebeurd. En we wisten dat we met Iran verdedigen. Die zitten in een oorlog op dit moment, die doen niks anders, die gasten verdedigen. Maar ja.
1: Nee, dat, ja. Nee, klopt, we moesten kwaliteit aan de bal brengen en een hoger tempo dan hun spelen. En dat hebben we niet gebracht. En ik denk dat we zelfs op momenten blij moeten zijn dat we een wereldkeeper in doel hebben met Thibaut Courtois. Die heeft ons ook soms gered. En natuurlijk waren er ook momenten dat we de wedstrijd hebben konden winnen. Maar uiteindelijk is het wel te weinig. Hè. Je hebt op papier de minst moeilijke groep van het WK. En je start met 2-6. Ja, dat is teleurstellend.
0: Dat is teleurstellend, ja. Lukaku meteen. Ik heb niet veel flitsen gezien van Lukaku gisteren. Bijna geen.
1: Nee, inderdaad. Ik denk dat iedereen verrast was dat hij startte. En dan ja, is onze hoop toch op zijn brede schouders beland. En dan heeft hij het niet kunnen waarmaken. Maar het is niet enkel hij.
0: Kevin De Bruyne ook nog. Dat is ook niet, ook niet De Bruyne van de hoogdagen die je daar ziet lopen.
1: Nee,
0: hè?
1: Zeker niet. Verder van heel veel afval in zijn spel. Wilt wel heel graag de beslissende passes geven, want ze komen er ook echt niet uit. En alles eromheen. Ja, en dan maakt het ook natuurlijk niet makkelijk. Ja, maar op een gegeven moment komt Hans erin. Luke Bakio, je hebt het gevoel, we grijpen de wedstrijd bij de halen, zal ik zeggen. En dan krijg je zo'n rode kaart ook tegen. Ja, dan maak je het zelf wel heel moeilijk.
0: Ja. Want u voelde dan plotseling dat er op middenveld, dat was wel iets. Het was ruimte wel plotseling, hè. En dan werd er wat gevoetbald zo even.
1: Ja, maar op een gegeven moment ga je echt aanvallend voetballen, hè. Met Hans van Aken die inkomt. De Bruyne die wel hoger gaat spelen, die doet dan ook een fantastische controle. Ja. Waarbij Maxime de Kuyper eigenlijk daar wel moet scoren. En je denkt van oké, we zijn vertrokken en nu gaan we er echt over. En dan gebeurt er zo'n moment. Ja, en dat is echt vervelend. Want ja, de eerste plek, wat toch echt nodig is om die goede kant van de loting te blijven.
0: Forget it, hè.
1: Die is heel ver weg nu.
0: Waarom neemt hij daar zo die rol? Heb je iets van beelden gezien, Anke? Want je zit nu zo te kijken.
4: Oh, nee, hoe is het nou zo te kijken? Nee, maar ik voel me gewoon
0: die rode kaart. Ik voel me echt af, die rode kaart. Ja. Waarom pakt hij daar? Was daar stond toch nog altijd Courtois ook, hè, op dat moment?
1: Dat mag je niet doen. Ik denk dat is natuurlijk een reactie, hè, maar hij wil die bal terugspelen, raakt met zijn steunbeen, raakt die bal nog even, daardoor raakt hij met zijn been dat hij een pas geeft, die bal verkeerd. Ja, en dan op zo'n moment moet je snel kunnen schakelen en weten van, kijk, de afstand is nog heel ver, hij is zelf heel snel, maak het moeilijk. En nogmaals, we hebben de beste keeper ter wereld in doel, dus geef hem de kans om die bal te pakken, maar nu trek je aan de noodrem en dan weet je dat je moet gaan douchen.
0: Ja, en dan zeker als je dan 10-11 moet gaan staan, terwijl die achteraan de deur dicht doen, wordt nog moeilijker om erdoor te prikken.
1: Nee, en dan zie je ook dat Garcia ook nog eens verdedigende wissels brengt. Dus dan weet je van ja, we gaan niet echt voor de winst meer, maar het is meer om dat punt. Ja, ik zeg het, en dat is toch wel heel teleurstellend. Hè. We hadden veel van deze wedstrijd verwacht. We zijn echt kwalitatief veel beter dan Iran.
0: Zeker.
4: Ja, maar wat is het dan, Toby? Kom, ik ga het gewoon eens vragen. Hè. Is het dan omdat die Garcia dan toch een rare opstelling doet? Of is het...
0: Ja.
4: Of is het, want ik hoor dan iedereen maar klagen over die opstelling van Garcia en dit en dat. Maar hij heeft die job toch gekregen omdat hem er goed in moet zijn. Waarom? Dit is altijd de bondscoach. We zitten altijd te zagen dan over Tedesco, dan over die, dan over die. Hoe komt dat dan?
1: Ja, nee, ik denk inderdaad dat er wel wat dingen te zeggen zijn over zijn keuzes. Langs de andere kant, hij heeft ook geen hele slechte ploeg opgesteld. Hè. Dus dingen te spelen, is ook naar zichzelf moeten kijken. Hij weet, hij speelt op een WK. Ja, en er moet gepresteerd worden. En het niveau moet omhoog. En dan kijk je vooral naar de grotere spelers. Hè. Romelu, Kevin, Trossard, die heel goed is bij Arsenal. Maar hier bij de Rode Duivels ook niet echt bepalend is. Ja, de enige die op niveau is, en dat zegt echt genoeg, die er ook altijd staat, dat is Thibaut Courtois.
0: Ja, dat is waar. Die staat. Zeg, maar weet je wat ik dan wel vooral heb? We zitten nu nog van, het kan nog altijd. En we blijven erin geloven. En Nieuw-Zeeland, dat moet dan wel weer lukken. En we kunnen nog maar een volgende ronde, misschien niet als groepswinnaar en zo. Ja, dat is allemaal zo te weinig. Want je ziet sommige ploegen daar wel spelen op de WK, dat je denkt...
1: Als je vergelijkt met... Andere landen, zal ik zeggen. Dus Nederland, Argentinië, Frankrijk. In de twee wedstrijden dat ze hebben gespeeld, hebben ze één wel hele goede. Hè. Dus ik heb misschien een mindere dag. Hè, Nederland, na de eerste wedstrijd was het een drama. Ze zeiden van ja, ze moeten nu aan de rest. tweede wedstrijd gaan ze wereldkampioen worden. Dus het kan allemaal snel veranderen. Alleen, ja, we moeten wel wat snel veranderd krijgen. Want anders wordt het dan een heel, heel teleurstellend WK.
0: Ja, het is gewoon heel als je tegen zo'n Spanje moet gaan spelen, stel je voor, zo binnenkort, ja.
1: Ja. Ik bedoel toch dat er een andere vaartje moeten tappen dan we nu aan het doen zijn.
0: Dat zou wel een keer heel triestig kunnen worden eigenlijk. Hè? Dat zou wel helemaal wegsferen kunnen zijn. Maar ik ga het toch opnieuw doen. Hè. Ik probeer het, hè, want we gaan elkaar alweer bellen vrijdag. En dan staan we vlak voor die nachtelijke match om 5 uur 's ochtends, waar je wekker in de app enorm van pas gaat komen. Want iedereen moet er echt midden in de nacht opstaan. Maar ik ga je toch vragen. Was je, ja, ga je nu weer zeggen, ik was wel negatief, maar ben toch weer positief aan het worden? Gaan we dat tegen vrijdag ook weer horen, denk je?
1: Maar nou, zeker. Kijk, de dag daarna ben je altijd wel negatief. Hè. Moet je die kater doorspoelen, maar op een gegeven moment ga je toch weer die focus hebben naar de volgende wedstrijd. En in voetbal kan alles heel snel gaan. Speel je een hele goede wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, win je, ga je naar die volgende ronde. Goed, ook al is het als tweede, dan ga je toch weer met een beter gevoel naar de volgende wedstrijd. En ik heb Mark de Grijze gisteren gehoord, in 86 waren ze ook heel slecht begonnen. En uiteindelijk toch fantastisch geëindigd. Dus laten we dat voorbeeld volgen.
0: Dat heb ik tijdens mijn examenperiode ook vaak geprobeerd. Zo in december heel slecht begonnen.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo. Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu.

komen dichter en dichter bij Joe Paradise Beach. We mogen straks 9:15 een nieuwe artiest opbellen. Die gaat langskomen en die een spetterend optreden gaat geven aan Paradise Beach deze zomer.

0: nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de Bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppassen!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go. Doe, doe,
4: doe. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Oh, maar mijn koersfiets is helemaal op de klop.
4: Oh. Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Oh, zelfs met een helm is ge... Hallo.
4: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s, 70s en meer.
7: Joe Gold.
8: Sven en Anke.

0: Vrienden, we zijn echt aan het aftellen naar de zomer met z'n allen. Want ja, dan komen de mooie temperaturen eraan als het helemaal officieel zomer is. Nee, we zijn al helemaal op temperatuur aan het komen. Paradise Beach gaat open op 9 juli dit jaar weer met heerlijke ijsjes, koffie, cannolis, cocktails. DJ's zetten heel veel zomerse sfeer en live radio. We hebben al aangekondigd, op vrijdag 17 juli is er Vlaanderen Zingt. Dat is een groot spektakel, een groot feest.
1: En wat de week ervoor is er ook al groot feest, hè?
0: We gaan ons best doen, ja, inderdaad.
1: Dan is het Ornelis Goes 80's en dan kan je dat prachtige glitterpak van Svenny Benny eens bewonderen. Je gaat dat daar toch aan doen, ook al is het 40 graden.
0: Ja, dat zeker aantrekken, dat mag je op rekenen. En vorige week maakten de kok en de koning ook al bekend dat Milk Inc. naar ons Joe Paradise Beach komt op de eerste avond meer bepaald.
2: Jullie hebben ergens een event, de Joe Paradise Beach.
1: Klopt.
2: Wel bekend. Wij komen daar met heel onze toeters en bellen naartoe. Dus Milk Inc. Live komt naar Joe Paradise Beach.
3: Woop, woop. En dat is, dames en heren, op 9 juli bij de grote opening. Dat is echt met jullie volledige zomerprogramma met de band en alles eraan.
2: Dat is echt een extra zomershow dan voor jullie.
1: Amai, fantastisch.
3: En dat is met zicht op zee, hè. Dat is een beetje team.
1: Ja, top. Dat wordt echt. Kan niet beter.
0: Oh yeah, dat gaat fantastisch worden. Hopelijk goed weer op 9 juli met Milk Inc. En dan mogen wij, hebben wij de eer om morgen de allerlaatste naam bekend te maken. Dat gaan we doen morgen in de ochtendshow en vandaag ook eentje.
1: We hebben aan de lijn, en je gaat hem ook zo meteen in beeld zien bij ons, een hele goede morgen, Aaron Blommaert.
4: Hallo.
1: Hi Aaron, hallo. Jij gaat er zijn op zaterdag 8 augustus.
4: Yes, yes. En, heel veel zin in.
1: Ja, en net zoals Milk Inc. wordt dat ook een show met alles erop en eraan, met band en sexy danseressen. wat mogen we verwachten, Aaron? Maak de mensen eens warm.
4: Ah wel, misschien die sexy danseres, misschien kan ik die nog meepakken, want ik kom van de dag ervoor mijn verjaardag te vieren, mijn 24ste verjaardag. Dus 1, ik hoop nuchter te zijn tegen dan. En 2, wie weet dat ik danseressen kan meepakken. Maar nee, voilà. Meestal treed ik op met mijn band. En dat zijn vooral heel sexy mannen.
1: Okay,
4: dus die gaan er los van de muziek ook goed uitzien.
1: Heel goed. Pak je Zoe Levi mee of weet je dat nog niet?
4: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Moet ik het daar vragen? Ik zal het er wel eens checken.
1: Tof zijn, hè?
0: Tuurlijk. Ja,
1: en daarvoor heb je natuurlijk 10 om te zien in juli. Dus je gaat veel aan de zee zijn deze zomer. Is dat dan ook zo? Ga je dan ook een beetje op vakantie gaan? Of heb je andere vakantieplannen?
4: Ik ga niet op vakantie in de zomer. Ik ga meestal op vakantie zo begin oktober. Omdat dan heel de zomer duurt, zo tot eind september. Dus deze zomer is eigenlijk vooral optreden.
1: Ja, en waar ga je dan naartoe?
4: En met Zoe Levi op pad zijn.
1: Waar ga je dan naartoe in oktober dan?
4: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik had mezelf beloofd van het toch vandaag of gisteren te boeken. Gisteren is het niet gebeurd, dus vandaag.
1: Oh, Aaron, dit is zo herkenbaar. Dit is zo herkenbaar. Ja, en je weet het, je hebt het tegen volgende week nog niet geboekt, hoor. Maar dat is niet erg, want het is helemaal niet erg. Het is altijd, je kunt altijd blijven gaan. Mensen die zeggen, er is niks meer, dat is onzin. Er is altijd iets. Hier, Sven kijkt naar mij van, dit is het slechtste advies ooit, Anke Bukkings. Maar Aaron, mag ik eens iets vragen? Want een paar weken geleden zat je toch precies op een of andere groene Schotse heuvel of zo, met vrienden.
4: Ah, ja, waar
1: zat je toen?
4: Ik zat in Edinburgh.
1: Oh.
4: Maar dat was eigenlijk meer een soort, ik wil niet zeggen zuipvakantie, maar dat was het wel geworden.
1: Maar toch wel.
4: Met mijn twee kameraden vanuit het middelbaar.
1: Oh.
4: Dat was gewoon zo een weekje weg. Net nadat ik de reeks die ik voor VTM heb opgenomen heb gerapt, had ik even een week vrij.
0: En dat is wel leuk, hè? En had je goed weer? Want dat kan ook stevig tegenslaan, hè?
4: Oh, ja, tegenslaan. Maar niks dat wij in België niet gewoon zijn,
0: ja,
4: natuurlijk.
0: Ja, oké, zo, ja.
1: Ja, maar het zag er heel leuk uit, want jullie zochten wifi voor de voetbal. Die vonden jullie dan niet.
4: Ja, dat was verschrikkelijk.
0: Zeg, hey, het goede nieuws is 8 augustus. Dat is het moment waar mensen allen naar uitkijken. Eerst gaan we een prachtige weken vakantie hebben. En 8 augustus, jouw volledige show daar aan ons Joe Paradise Beach. Heerlijk, van harte welkom.
4: Dankjewel, Maarten.
1: Goed dan. Dankjewel,

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Je kan vanaf nu naar 1 centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraudstop via het nummer 078-170-170 dat eerder gebruikt werd voor cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Fin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. En dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
3: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. 2 West-Vlaamse fishers, tieners nog maar, hebben 200.000 euro gestolen. Ze lieten zeker 80 slachtoffers op een link klikken die hun rekeningen vrijgaf. Ze contacteerden daarvoor mensen die zelf een zoekertje hadden gepost. HLN-journalist Bjorn Makelberg.
5: Heel vaak benaderden ze via zoekertjesites zoals tweedehands.be mensen die een auto wilden verkopen. Via WhatsApp vroegen ze beleefd of de wagen ook beschikbaar was. Vervolgens logen ze dat ze voor hun werk in het buitenland zaten, maar dat ze een voorschot wilden betalen. Ze sturen de verkopers daarom een link. Door daarop te klikken gaven die mensen, zonder dat ze dat beseften natuurlijk, toegang tot hun rekening.
3: De 2 hebben bekend, maar minimaliseren alles. Ze komen in september voor de rechter en riskeren tot 5 jaar celstraf. De VS hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot aangevallen in de Caribische Zee. Daarbij vielen 2 doden. De VS vallen al sinds september vorig jaar geregeld boten aan waarvan ze vermoeden dat ze drugs smokkelen, maar er zijn geen bewijzen voor. Er vielen wel al meer dan 200 doden. De Verenigde Naties veroordelen de aanvallen. Het is nog niet verloren voor de Rode Duivels. Ze speelden gisteravond ook in een 2e groepsmatch op het WK voetbal gelijk 0-0 tegen Iran. Groepswinnaar gaan ze dus niet meer worden, maar doorgaan moet lukken, zegt sportjournalist Maarten Brex.
6: Op dit moment zijn de Duivels 3e en zouden ze als beste 3e virtueel in de volgende ronde tegen Canada uitkomen, wat op zich geen ramp is. En als ze dat overleven tegen Colombia of Paraguay in de 8e finale, wat ook geen ramp is. Dus als we gewoon winnen van Nieuw-Zeeland, ja, dan is er eigenlijk nog niks gebeurt.
3: Zaterdagochtend om 5 uur spelen ze tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon vandaag bij maximaal tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: Ja. Het weer met Frank.
1: We hebben al wat Frank gezegd, zou leuk zijn. Hè? Zo het einde van het tiende seizoen, dat je er ook wat goede temperaturen tegenaan smijt. Jongen, die is altijd veel te gullen, die Frank. Die kan, dat is niet normaal. Jij houdt u toch ook niet in om ons gelukkig te maken, hè, Frank?
2: Maar ik was iets te enthousiast. En, mijn verontschuldigingen.
1: Blijf zo doorgaan, hè, die temperatuur. Ook vandaag weer. Hè? Ja, hè?
2: Ja, we gaan weer richting die tropische grens. Hè, dus van 30 graden. Op dit moment zal een 1,22 graden. Dus het is al aan het oplopen. En uiteindelijk wordt het dus opnieuw warm. Veel zon, af en toe wat stapelwolkjes links of rechts, wat hoge bewolking. Enfin, dat zijn allemaal details. En een kleine kans op een warmte-onweersbui. Vooral boven de Ardennen gaat dat zijn, maar elders blijft het droog. Dus prima dagje. Eigenlijk, ja, als je het bekijkt, is dit, je gelooft het niet, maar het is de koudste dag van de periode. Dus.
3: Het is waanzin, hè.
1: Welke vogel zit daar te piepen op de achtergrond? Vraag de hele tijd.
2: Ik zit buiten. Ja, ik had zoiets van, het is hier zalig in de schaduw met een beetje wind. Oh, lekkere verkoeling voordat de warmte eraan komt.
3: Maar de vogeltjes zitten nu echt dichter bij ons, omdat die het zelf ook zo warm hebben en zo. Je voelt dat zo. Bij ons ook op de vensterbank zitten anders nooit vogels. Nu zitten die daar.
1: Bij ons is het dit weekend, ik zat gewoon aan het zwembad, is er een merel bijna verdronken. Die kwam echt in het water drinken en die raakte niet meer uit. Zo dorstig, zo wanhopig. Schep net genomen en die sukkel, die drenkeling eruit gehaald en die is wel weer verder gegaan. Maar het is niet leuk voor de...
3: Krijg jij een steekpenning van de stad Locristi. Echt voor zo'n goede helderdaad.
1: Ja, en dit was dus de koudste dag, want het wordt alleen maar heter en heter, hè, Frank?
2: Ja, deze week inderdaad. Dus morgen gaan we richting 32 graden. Zelfs een beetje hetzelfde scenario. Altijd veel zon. En dan een kleine kans op een warmte-onweersbui, vooral boven de Ardennen. Het is vooral woensdag, donderdag en vrijdag. Hè. Dat zijn temperaturen. Ach, daar kan je niet echt mee van genieten, natuurlijk. Hè. 36, 37 graden. Dat zijn de temperaturen op woensdag en donderdag aan de kust. Net iets frisser, maar fijn, ook daar toch nog tropische waarden. Veel zon gaan we krijgen op woensdag en donderdag. Blijft ook overal droog, stabiele configuratie. Vrijdag dan starten we zonnig in het loop van de namiddag. Neemt de kans op een warmte-onweersbui toe, vooral dan in de Ardennen. Ik denk dat het elders nog wel droog gaat blijven. Temperaturen variëren van 31 aan de kust, het centrum 35. En misschien zelfs in Limburg 38 graden, dat het daar kan worden.
3: Oké, het weekend inderdaad. En dan de eerste week van de grote vakantie. Hoe zien die voorspellingen eruit?
2: Ja, dan begint het toch maar wat onweerachtig te worden. Stilgezaam gaat dat toch veranderen. Nu in het weekend gaan we toch nog richting 31 graden. En misschien zelfs in het oosten gaat dat nog 33 graden worden. Maar dan wordt het echt zo van dat laf weer. Hè. Dus luchtvochtigheid die toeneemt. En toch een grotere kans op een paar buien. Al dan niet ook met onweer. Wat er na het weekend gebeurt, dat is nog een groot vraagteken. Dus er zijn signalen dat het allemaal wat minder wordt. Maar dat wordt nog niet bevestigd door alle weermodellen. Dus nog een beetje afwachten wat dat betreft.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.

0: Eigenlijk, Anke, bedachten we net, voor we de zomer induiken, maar 3 uitzendingen met elkaar meer hier in de studio. Want woensdag ga jij wakker worden bij ergens een bekende Vlaming. Mm-hmm. Wanneer hebben we dat gedaan? Hoeveel jaar zou dat geleden zijn?
1: Nog niet zo lang geleden, hè?
0: 2 jaar, 3 jaar toch wel?
1: Ik denk... 3 jaar geleden.
0: Want weet je, ik was ooit dus met handdoeken op pad gegaan. Dan was ik de wereld rondgereisd. Ik deed dan een uitzending, waar heb ik niet allemaal gezeten in die 2 weken dat ik op pad was. Van Portugal naar Zweden, naar Engeland, naar Griekenland, naar overal gevlogen. En 's ochtends moesten luisteraars dan raden waar ik mijn handdoek aan het zwembad had gelegd. Kon je dan een reis winnen. En jij bent bij bekende Vlamingen gaan logeren. Hè?
1: Ja, jij wist van tevoren echt niet. Want mensen denken soms, oh, jullie weten dat toch wel. Maar,
0: nee,
1: wil dat ook echt niet weten. Want anders dan vind ik het niet leuk.
0: Als cijfer van de dag weet jij ook nooit om 7:30.
1: Nooit, echt niet. Dat is gewoon echt zo. Ben ik bij Staf Koppes in Zweden geweest.
0: Ja, cool, hè?
1: Oh jongen, weet nog, die woont in the middle of nowhere. En ik dacht echt, ja, ik zei tegen de taxichauffeur, blijf even zitten, want ik weet niet of het hier wel juist is. Anders zit ik bij zo'n of andere gek in Zweden. Maar het was wel degelijk Staf Koppes. James Cook ben ik gebleven. En dan tussen de geitjes en de alpaca's bij Goede Lelikes. Bij Natalia. Oh, mocht ik zo in de slaapkamer van haar dochter logeren.
0: Ja,
1: die sliep al, ik moest daar gewoon bij liggen. Heel schattig. En dan bij Annie en André Ornelis ook nog blijven slapen.
0: Ja. Maar nu ga je het woensdag overnieuw doen en we doen het weer helemaal eerlijk. Er kan weer net zoals een paar jaar geleden een splinternieuw prachtig bed gewonnen worden. Ja. Nou, als je kan raden waar Anke ergens aan het opstaan is. Mag ik al 1 vraag stellen? Is het iemand echt... ik ga je 1 vraag stellen, maar je moet niet antwoorden als ik te dichtbij zou zitten. Maar is het een moetie?
1: Nee. Ik ga het nu al zeggen.
0: Het is geen moetie.
1: Nee, want anders zou dat heel stom zijn. Dan zouden alle mensen zeggen...
0: Chateau Blancard, dacht ik al.
1: Ik ga 1 tip geven. Het is geen moetie, mag ik toch zeggen.
0: Het is geen moetie.
1: Het is geen moetie, want anders, anders zouden jullie allemaal zeggen... Hoe stom is dat, Anke? En dan zou ik dat begrijpen.
2: Stop met hierover te praten.
0: Waarom?
2: Ja. Omdat hier zo meteen iets verteld wordt, is het verpest.
1: Ja, maar je kent mij, ja. Ik zou inderdaad... De volgende vraag geef ik al het juiste antwoord.
2: Jij weet ook wat je vragen zijn. Dus draai maar een plaatje.
1: Maar geen moetie.
0: Geen moetie. Woensdagochtend.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op stofzuiger, skincare, kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: frisse hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Komen ook terug half augustus voor seizoen 11. Koffietanken nog 5 keer deze week komt er zo meteen aan. En je weet het, vanaf maandag zijn de vervangers er elke ochtend te horen. Ik heb een korte vraag voor alle leden van het team.
1: Okay.
0: En je moet meteen antwoorden. Ja of nee? Tadaa. Wacht, ik weet niet waar ik ga beginnen. Ik ga beginnen bij Anke.
1: Oi.
0: Ladies first.
1: Ja?
0: Maandagochtend om 5 uur spelen de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Ga je ervoor op staan? Ja of nee?
1: Maar gek niet.
2: Zaterdagochtend.
0: Zaterdagochtend?
2: Ja, het is zaterdagochtend.
1: Het is de 27e.
0: Ja, we gaan er zeker voor op staan. Zeker.
1: Maar
0: dan is er geen twijfel mogelijk. Sta jij ervoor op?
2: Ik ga dan pas slapen.
0: Jij staat er niet voor op, Anke.
1: Maar gek.
0: Sta jij ervoor op?
2: Nee, ik kijk wel eens uitgesteld.
0: Maar jongens,
1: nee. Maar jij gaat ook niet kijken, want je gaat het missen, want jij hebt maandag de wekker geïnstalleerd.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
5: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
6: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s,
6: 70s
7: en meer.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt.
4: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
3: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 3 doden gevallen. In Zaporizhia en Odessa kwamen volgens de lokale autoriteiten 2 mensen om bij drone- en rakettenaanvallen. Daarnaast viel Rusland ook een vrachtschip aan op de Zwarte Zee. Daarbij viel zeker 1 dode. Oekraïne viseerde op zijn beurt 4 luchthavens in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Die bleven daardoor vanochtend 1,5 uur dicht. Er vielen geen slachtoffers. Voor het eerst in net geen 20 jaar zijn er weer 3 Belgische mannen bij de beste 50 tennissers ter wereld. Rafael Collignon stijgt van 51 naar 43. Hij steekt daarmee Zizou Bergs voorbij op 48 en Alexander Blok staat op 37. In 2007 stonden Xavier Malisse, Olivier Rochus en Christophe Vliegen in de top 50. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plekken tot 35 graden. Ook de dag daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
2: De iconische album 500.
5: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Met Carol Schmitz.

0: Want een goed begin, dat is het halve werk.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: En we zijn net begonnen met de Beatles, hè, op nummer 499. Can't Buy Me Love. En daarvoor de opener A Hard Day's Night. Uit de LP A Hard Day's Night uit 1964. Welkom bij Joe Gold op deze maandag. De laatste week van het huidige radioseizoen. En die sluiten we feestelijk af met een overzicht van de 500 meest iconische albumtracks aller tijden. En dankjewel voor de vele suggesties die zijn binnengekomen. En uit elke LP draaien we trouwens twee tracks. Zo gaan we nu ook naar de 70s. Met een LP van Queen. Met de beroemde titel A Day at the Races. Maak je klaar voor Somebody to Love? Zometeen beginnen doen we met Tie Your Mother Down. Nummer 498. Goedemorgen.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Elke zaterdagmiddag vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising.
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Danko, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.

0: secondeprijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: De iconische Album 500.
6: De 500 beste albumtracks aller tijden.

0: Ze dalen maar wel op nummer 496.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: Onze Urbanus mocht niet ontbreken met zijn album Plezantste Liedjes. En dus je kreeg nog eens De Aarde te horen. Ik vind dat zo'n schoon nummer. Echt waar, dat wordt veel te weinig gedraaid. We moeten dat gewoon regelmatig draaien. Kijk, daarom is het ook goed dat het de iconische album 500 is. Ik maak je klaar voor een hele week vol muzikale verrassingen. Want uit elk album draaien we twee nummers. Dus jij hebt nog eens een keer Urbanus te goed. En die staat ook op nummer 495. Te schitteren met de madame met een bontjas.
2: Dit
1: is Joe Gold.
2: De iconische album 500, nummer 495.

0: One of Us van ABBA uit de LP The Visitors. En daaruit kreeg je ook op 494 When All Is Said and Done te horen.
1: Joel Gold. De iconische album 500.
0: Nog tot en met vrijdag. De beste albums aller tijden. En uit elke LP draaien we twee tracks. Eldorado. Geweldige LP van ELO uit de jaren 70. We kiezen voor Boy Blue, zometeen op 491, maar eerst een andere oorworm. Can't Get It Out of My Head op 492.
1: Dit

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
0: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn.
6: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
5: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De iconische Album 500.

0: nummer 490 was het. You Can't Hurry Love, pure aanstekelijke Motown. Diana Ross and the Supremes.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500. De 500 beste albumtracks aller tijden. Nummer 489.
0: Eentje is geentje, dus nog een keer Diana Ross and the Supremes uit de LP. The Supremes A Go-Go.

0: Zoals je weet staat ze deze zomer op de Lokerse feesten, Diana Ross. Go, go.
1: De iconische album 500.
0: En er is een track uit het album The Supremes at Go Go. Love is like an itching in my heart. Ja, dat kan kriebelen. Daarvoor op 490 You Can't Hurry Love. De hele week alleen maar iconische tracks uit geweldige albums. En van elke artiest draaien we twee platen. Maak je klaar voor Simple Minds. Die staan ook genoteerd met hun album Street Fighting Years. Straks hoor je het mooie This Is Your Land. Maar op het album vinden we ook een nummer 1 single uit 1989. Dit is Belfast Child. Nummer 488. Geniet ervan.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie, David Bowie Forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Elke zaterdagmiddag vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music.
5: Joe Gold. Doe, doe, doe. Exotisch eten op reis. Dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
5: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
9: Allee.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij.
14: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
13: Tegen september moet zijn opvolger er zijn. Aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen zijn vanochtend 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 1 van hen is minderjarig. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. De daters vluchten nadien weg. De politie spoort hen op via camerabeelden in de buurt. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bosuit.
15: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. Hè. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
13: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
12: De iconische album 500.
0: De 500 beste albumtracks aller tijden.
12: Met Carol Schmitz. Wow.

0: Heerlijk om ook eens de minder bekende nummers af en toe aan bod te laten komen. En zo gaat het in die iconische album 500 bij Joe Gold met Simple Minds.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: This Is Your Land staat ook op Street Fighting Years uit 1989. En uit dat album draaiden we ook al Belfast Child. Straks Creedence Clearwater Revival met twee nummers, maar ook een dubbeltje van Linda Ronstadt en nu Marvin Gaye. Het zijn plaat In The Groove. Twee hits. Loving You Is Sweeter Than Ever. Maar beginnen doen we met dat nummer over de beroemde en de beruchte wandelgangen, over het geroddel, het gefluister. Op 486, I Heard It Through The Grapevine. Goedemorgen en welkom bij Joe Gold.

iconische album 500 de hele week bij Joe Gold. Creedence Clearwater Revival op 484, Bad Moon Rising. Staat op de LP Green River en die draaien we ook. Dit is de titeltrack, die staat op 483.

0: you.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
4: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
5: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
6: Oppakken!
4: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: klinken.
7: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
8: Klinkt goed.
7: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
10: Ladies and gentlemen, David Bowie.
9: David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
11: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
9: David Bowie forever.
11: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
9: so. David Bowie forever. Elke zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
12: times. Great music. Dit is Joe Gold.
9: De iconische
12: album 500.
9: Nummer 482.

0: het is zo genieten. Linda Ronstadt, uit haar album Simple Dreams kreeg je twee hits. Blue by You en daarvoor op 482 ook It's So Easy.
1: Dit is Joe Gold. De iconische album 500, nummer 480.
0: Adamo mag niet ontbreken in deze iconische albumlijst. En daarom twee grote successen uit zijn plaat Les Plus Grands Succès. Dolce Paola, en dit is...

Goedemorgen en welkom. Joe Gold, de iconische album 500, nog de hele week. Dit kwam uit de LP The Original Soundtrack. 10cc en Life is a Minestrone. Af en toe is het ook wel een soap op 478. En nog eens een keer 10cc, nummer 477. Dit blijft een van die wonderen uit de jaren 70. I'm not in love.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: De iconische album 500.
6: De 500 beste albumtracks aller tijden. Nummer 476.

0: Ja, de Rolling Stones mochten niet ontbreken.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: Je kreeg twee tracks uit het album Between the Buttons. Let's Spend the Night Together. Daarvoor ook Ruby Tuesday. Iets helemaal anders nu. We gaan naar Oceans of Fantasy. Zegt je dan nog wat? Bonnie M maakte het album en daaruit dus ook twee hits. Straks El Lute en beginnen doen we met Gotta Go Home.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500. De 500 beste albumtracks aller tijden. Nummer 474.
0: De millennials kennen het ook als Barbra Streisand in de versie van Duckface, maar dit is dus het origineel.

0: Een van die beroemde oorwormen van Bonnie M. en Lute.
1: Joe Gold.
2: De iconische album 500.
0: Die stond op hun album Oceans of Fantasy. Straks neemt Astrid het over en later vandaag ook Raf van Brussel. Je weet het, hè? Uit elk album draaien we twee tracks. Ik neem je nu nog even mee naar 1974 met de legendarische Hollies en hun plaat Hollies. Daaruit twee nummers. Een van de langste titels, denk ik, die ze ooit bedachten. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sammy Gee. Maar dat is voor straks. Beginnen doen we met The Air That I Breathe. Geniet van al die muzikale juweeltjes. En graag tot morgen vanaf 10 uur.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden. Nummer 472.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
3: Bowie was geen gewone artiest, dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Elke zaterdagmiddag vanaf 12 uur, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times. Great music. Joe Gold.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij.
8: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
7: Hij blijft aan tot zijn opvolger er is. Mogelijk wordt dat parlementslid Andy Burnham. Vorig jaar stierven in ons land 12 mensen aan een voedselvergiftiging. Dat is dubbel zoveel als in 2024. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Bonte.
9: 9 van die overlijdens zijn ook te wijten aan een grote besmetting met de stekbacterie die we hebben gehad in meer dan 10 woonzorgcentra. Kwetsbare doelgroepen zoals oudere mensen zijn meer gevoelig om ten eerste zo'n voedselvergiftiging op te lopen, maar de symptomen zijn bij hun ook meestal ernstiger. En we zien dat die mensen vaker gehospitaliseerd worden en helaas ook vaker overlijden.
7: De stekbacterie zat wellicht in rauw rundvlees. Het FAVV kreeg vorig jaar ook een record aantal klachten van consumenten, onder meer omdat het makkelijker is om klachten in te dienen. Regeringspartij CD&V wil een Vlaamse staatsbon invoeren. Met zo'n staatsbon kan je geld uitlenen aan de overheid tegen een vaste rente. Die wordt dan jaarlijks uitgekeerd. Na afloop van de afgesproken periode krijg je dan je geld terug. Volgens CD&V is dat een win-win voor de Vlaamse overheid en de spaarders. Staatsbons voor particulieren zijn er nu alleen op federaal niveau. Vanaf vandaag heb je op WhatsApp geen gsm-nummer meer nodig. Wie een gebruikersnaam heeft, kan daarmee anderen contacteren. Het wordt zo eenvoudiger om organisaties, bedrijven of stadsdiensten te contacteren. Techjournalist Kenneth D. legt uit.
10: Omdat bijvoorbeeld Colruyt of Carrefour, stel dat je een bestelling wilt gaan plaatsen binnenkort, krijg je hun AI-bot aan de lijn. Dat is het hele ding dat daarachter zit. Hè. Maar dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat jij niet zomaar je telefoonnummer aan iemand moet gaan geven. Stel, je bent op het Tinder aan het daten en je leert iemand kennen en je zegt ik wil daar wel mee chatten, maar nog niet meteen mijn telefoonnummer geven, hè, want dan kan die ook bellen en zo.
7: WhatsApp is het populairste communicatiekanaal in ons land. En goed nieuws voor wie de warmte wil trotseren, want bijna alle supermarkten pakken uit met promo's voor ijsjes, zowel op merken als huismerken. De winkels weten dat klanten sneller ijs kopen bij warm weer en zij willen dat dan compenseren voor de koude en regenachtige dagen waarop ze geen ijs verkopen. En ze willen vooral ook niet met een grote stok overblijven. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plekken tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
4: De iconische album 500.
0: De 500 beste albumtracks aller tijden.
4: Met Astrid Philips.
11: Goedemiddag.

dat ik hier naar uitgekeken heb. Zeg, eindelijk de 500 meest iconische albumtracks aller tijden. Daarnet om 10 uur afgetrapt bij Karel. En mag ik de muzikale fakkel overpakken dan nu? Met nog eentje van op het album Hollies. Deze keer The Day That Curly Billy Shut Down Crazy.

0: deed het Curly Billy Shut Down Crazy Sammy Geek. Ik vermoed dat dat een van de langste songtitels zal zijn. Dat je hier vandaag bij Joe Gold te horen krijgt. Ja, het staat ook al op het album Hollies uit 1974 van uiteraard de Hollies. En dat album, dat is ook dat album dat Alan Clark terugkeerde na een solo-uitstapje. En zo zijn we alweer vertrokken, hè, voor een tweede deel van deze iconische album 500. Laat ik het nog eens herbevestigen hier.
1: Joe Gold. De iconische album 500.
0: Voilà, ja hoor, we zijn vertrokken. Hè. 100 golden hits per dag uit de iconische album 500. Dus twee nummers telkens uit een iconisch album waarbij jij ons de voorbije week geholpen hebt. Want jij hebt meegekozen, meegesleuteld aan deze lijst. Waarvoor dank jij. En dat jouw muzieksmaak weer onfeilbaar hoor, is... Het is met plezier dat ik hier tussen de kleppers hang. Komend uur bijvoorbeeld nog Sonny & Cher. Whitesnake krijg je ook al. En dan ook een van de langst bestaande bands ter wereld. Ja, toch tot een paar jaar geleden, tot ze er zelf definitief mee stopte. En dan heb ik het uiteraard over Golden Earring. Ook zij hebben deze iconische album 500 uiteraard gehaald. Met werk van op dat live album, het vierde live album, The Naked Truth. Daar werden ook weer twee tracks uitgeplukt. Zometeen krijg je daaruit namelijk Twilight Zone. Maar eerst hierbij starten. En dat met hun Ready Love staat op 470.

0: Believe. Dat is een dik applaus verdienen ook. Hè. Golden Earring met Radar Love. Helemaal live. Beter dan op gelijk welk festival te vertoeven. Want dan moet je er ook nog eens de extreme hitte bij pakken. Nee, hier gaan we zo meteen nog eens live. Hè. Want ja, we hebben elke keer opnieuw twee tracks uit een album dat jij hebt gestemd in deze iconische album 500. En we doen het opnieuw met zo'n lange song. Hè. Dat is een beetje de lijst misschien wel van de lange nummers aan het worden. Want net nog gingen we vlotjes over de 7 minuten met Radar Love helemaal live. Doen we met die tweede song van Golden Earring nog beter dan met Twilight Zone. Gaan we namelijk voor de dikke 9 minuten. Geniet dus zometeen ten volle van jouw nummer 469.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Hersteld,
7: sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
12: Wilt jij met mij een meloen delen?
13: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
14: Dit is Joe Gold.
15: De iconische album 500.
14: De 500 beste albumtracks aller tijden.
15: Nummer 469.
16: And ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Twilight Zone.

dat ze dat applaus ook dik verdienen. Hè. Helemaal live van op het live album van Golden Earring. Krijg je net een tweede exemplaar nog, Twilight Zone. Ik blijf je verder meenemen in de iconische album 500. 500 albumtracks. Tot vrijdagavond mag je ze verwachten hier bij Joe Gold. Elke dag opnieuw dus 100 tracks uit dat album die voorbij zullen komen tussen 10 en 6 uur in de avond. Ik heb nu muziek klaarstaan voor jou vanuit de jaren 60 van Simon & Garfunkel, die wel een paar albums in deze hele lijst hebben staan. Maar deze keer gaan we voor het derde studioalbum van Simon & Garfunkel voor Parsley, Sage, Rosemary en Thyme. Daarop kon je onder andere die Scarborough Fair terugvinden. Die draai ik zo meteen. Nou, eerst nog Homeward Bound. Die vind je terug op 468.

0: Wat blijft dat toch een plezier om naar te luisteren. Die schone blendende stemmen, mooie harmonietjes bij Simon & Garfunkel met Scarborough Fair op 467. Je luistert nog steeds naar Joe Gold met daarop deze week de iconische album 500. Het is niet alleen van die zachte muziek zoals bij Simon & Garfunkel. Nee, we trekken nu richting Groot-Brittannië voor een hard rock band daar die in 77 werd opgericht door David Coverdale. Dit is voor jou Whitesnake.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
3: Nummer 466.

0: Dat ze miljoenen albums verkocht hebben, maar dat is ook niet zo gek als je hoort wat ze voortgebracht hebben, zoals Here I Go Again van Whitesnake. Van op het album Whitesnake is er dat trouwens ook eentje. Er zijn nog meer songs waarom ze bekend stonden. Harder werk hebben ze zeker en vast ook wel gebracht. Maar zometeen het iets wat zoetere Is This Love ook al terechtgekomen. In deze lijst vol albumtracks Is This Love zometeen van Whitesnake.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Ja, niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
6: Excusa, señoras.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria platte. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Na 140 jaar innoveren... gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
11: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt.

0: laagste prijzen.
1: Auto 5.
2: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
1: Auto 5.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Suzanne al helemaal in haar nopjes trouwens. Ik in de app. Ze is zo content om dit nog eens te horen. Is This Love van Whitesnake. Dankzij dus deze iconische album 500 waar jij mee naar op zoek bent gegaan. Hè, voor de juiste classic albums er ook in te stoppen. Op 465 dus net nog Whitesnake.
1: Joe Gold. De iconische album 500.
0: Ja, dag 1 nog maar. En dat zit al zeer goed. Hè. 100 tracks hopen we te kunnen draaien vandaag. Maar ik denk dat we helemaal op schema zitten. Met nu dan een eerste en enige keer ook Sonny en Cher. Die heb er één keer ingestemd. Met hun debuutalbum Luk er Us. Het debuutalbum uit 1965 alweer. Het was er meteen bonk op. Want er stonden toch wel een paar kleppers op hoor. You really gotta hold on me. Let it be me. You don't love me. Unchained Melody bijvoorbeeld ook. Die ga ik nu meteen ook al dragen. Maar het is niet alleen die song. Want het zijn er telkens twee hè, die we draaien uit één bepaald album. En bij Sonny en Cher is het ook I Got You Babe geworden. Uiteraard, die konden we niet missen natuurlijk. Hè. Die krijg je zo meteen. Maar dus het starten doen we met Sonny en Cher in Unchained Melody.
1: Dit is Joe Gold. De iconische album 500.
2: Nummer 464.

0: Ze waren nog maar net getrouwd toen ze op de proppen kwamen met een debuutalbum. Net getrouwd. Dus vandaar dat de liefde in de muziek er ook nog vanaf spatte. Bij Sonny en Cher in I Got You Babe staat in onze iconische album 500 dus op 463. Ik kan er nog eentje draaien, nog één keer aftellen voor we richting 1 uur gaan. En daarvoor kom ik uit bij een album uit de jaren 80. Begin jaren 80 dan wel. Hangen we bij Steely Dan met hun Gaucho. Wordt nog altijd gezien als een van de meest perfectionistische albums uit de hele popgeschiedenis. En waarom dat precies zo was, wel, dat laat ik je graag al horen in Time Out of Mind.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden. Good times, great music, Joe Gold. Nummer 462.
0: Het duurde trouwens ook 2 jaar, deze opnames, voor deze hele plaat. Vandaar het perfectionisme. Wat mooi resulteert in

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren, omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie Twijn de Hond.
5: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten, omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
4: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben, maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag door de hitte. Het kan daar tot 35 graden worden en de gemeente neemt daarom extra maatregelen. Volgens de burgemeester kan er in zo'n hitte niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Intussen komen er ook reacties op het aftreden van Starmer. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankt hem onder meer voor zijn steun aan Oekraïne. Von der Leyen en Starmer ontmoeten elkaar meerdere keren, onder meer over de Europese veiligheid en de banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn opnieuw meer scheidsrechters in Vlaanderen. Vorig jaar waren er meer dan 3050. In 2024 waren het er nog zo'n 2900, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Opvallend, bijna de helft van de nieuwe scheidsrechters is jonger dan 25 jaar, zoals Cédric Kozijns. Hij is amper 12 en fluit al wedstrijden op het hoogste jeugdniveau.
6: Vroeger was ik zelf voetballer. Ja, ik wou iets anders doen. En we waren zo'n beetje aan het rondkijken. En ik zag, ze hebben scheidsrechters nodig. Ik heb me daar ingeschreven. Dan ben ik daar direct op het veld gesmeten. Zonder die baf uitleg, kom dan maar fluiten. Iets wat je altijd moet kunnen aanvaarden is kritiek. Veel scheidsrechters stoppen omdat alles is goed langs de zijkanten. Maar doe alsof je het niet hoort. Laat het gewoon passeren.
4: De instapdrempel voor kandidaatscheidsrechters ligt nu lager. Zo kunnen ze een theoretisch examen online afleggen. En de cursussen zijn ook vernieuwd en de vergoeding per match wordt opgetrokken. Een zonnige namiddag bij maximaal tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
3: De iconische album 500.
7: De 500 beste albumtracks aller tijden.
3: Met Astrid Philips.
8: Goedemiddag.

Cecile Daamer Gaucho, waarvoor ze trouwens ook een Grammy Award mochten ontvangen. Het was bij niet vreemd om sessiemuzikanten zeker 40 takes te laten nemen, omdat het goed moest zitten. Ook deze

0: meest Steely Dan dat Steely Dan kan klinken misschien wel. Met Hey 19, niet op 19, wel op 461. We trekken verder in deze iconische album 500. Met allemaal albumtracks die jij ook in deze hele lijst hebt gestemd. En het mag ook af en toe Belgisch klinken, tikje Brits ook. Want het werd opgenomen, dit album, hier in de gekende Abbey Road Studios in Londen. Het debuutalbum van de Belgische band, waar we nog steeds tot op de dag van vandaag bijzonder trots op zijn, denk ik. The Wallace Collection uit 1969 is dit muziek uit hun album Laughing Cavalier. Get That Girl mag je verwachten zo meteen na Daydream, met ook een klein beetje Tchaikovsky ertussen. Heb jij erin gestemd op 460?
1: De iconische album 500, nummer 460.

0: toch bij iemand het energiepeil helemaal omhoog gekregen. Bij de Wallace Collection. Ja, met deze temperaturen doe het maar eens, hè. Get That Girl was dat nog. Je luistert hier nog steeds naar de iconische album 500 bij Joe Gold. Dat betekent dat we heel wat albumtracks zullen draaien. Hè? 500 in totaal van deze ochtend. 10 uur zijn we daarmee gestart bij Karel Schmitz. En we hopen daarmee te eindigen komende vrijdag bij Raf van Brussel. Aanbeland dan nu bij de band Earth, Wind and Fire, die nog wel aan bod komen in deze lijst met All in All. Dat was hun eerste grote succesalbum. In 1977 werd dat uitgebracht. Een paar jaar later dan was het opnieuw van dat hoor. In de zomer van 1979 kwam er ook nog eens dat album I Am met alleen maar hits erop. Geschreven door David Foster, die daarna later ook nog in de jaren 80 bijvoorbeeld hits schreef voor artiesten als Whitney Houston en Barbara Streisand. Maar in de jaren 70 dus was het voor Earth, Wind and Fire. En daar schreef hij ook Boogie Wonderland voor.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
3: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Nummer 458.

0: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De ketelaren voor de bruine.
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Kanku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
8: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.

bedoeld eigenlijk voor Hall & Oates, maar die wouden geen nummers die niet door hen zelf geschreven werden. Dus ging het naar Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone. New Jersey, daar groeide Bon Jovi op. Dus niet zo gek eigenlijk ook dat dat een titel werd uiteindelijk van een van zijn albums. Niet meteen van zijn eerste album, wel van zijn vierde album. En vandaarop heb ik ook een paar tracks voor jou meegebracht die jij erin gestemd hebt, hè, in deze iconische album 500. Van op het album New Jersey uit 1988 krijg jij van Bon Jovi onder andere I'll Be There For You en ook al deze Bad Medicine.

0: jarenlang lid geweest van Steve Miller Band, maar uiteindelijk besloot hij toch om solo te gaan. Boss Kijks. En bij zijn 7e album was het een onovertroffen album. Zijn meest succesvolle ook, die Silk Degrees. Met daarop What Can I Say? En ook al daarop Lowdown. Dat krijg je zo meteen. Carglass herstelt,
1: Carglass vervangt. Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
2: Info in voorwaarden op carglass.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zeg jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Dit is Joe Gold.
9: De iconische album 500.
10: Nummer 453.

0: waanzinnig warm daarbuiten, maar wel met de perfecte muziek erbij van Boskijks. Deze Lowdown. We gaan richting een fenomeen in de albumwereld. Het wordt ook nog vaak gezien als beste album ooit, maar zover heeft dat album het hier niet gehaald in de iconische album 500. Who's Next van The Who. Daaruit opnieuw twee tracks gekozen met Behind Blue Eyes en ook al Baba O'Reilly.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
1: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Nummer 452.

0: Later ook nog gecoverd door Limp Bizkit. Ik moet zeggen, ik heb het zo leren kennen, die Behind Blue Eyes. En dan blij dat ik dit ook mocht ontdekken, het originele van The Who dus.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: Zeg dat wel, dat we hier zitten met de beste albumtracks. Zeker als ik nog eens even vooruitkijk naar Aretha Franklin. Daar mag ik ook alweer muziek van draaien. Die sowieso nog wel eens aan bod komt met haar album Lady Soul. Dat is haar 12e studioalbum. Maar eerst graag ook nog haar 9e album erbij halen. I Never Loved a Man the Way I Love You. 9e album dat ze al uitbracht in 67. Ze was wel al zwaar, al even bezig. Maar het was pas met een switch van platenmaatschappij dat het ook echt succesvol werd. Haar eerste grote succes werd uiteindelijk ook die titeltrack van Aretha, I Never Loved a Man the Way I Love You. Van op dat gelijknamige album dus. Dat krijg je zo meteen vlak voor 2 uur nog gedraaid na een van de populairste songs van haar, denk ik nog steeds. Aretha Franklin en Respect.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische
1: album 500.
2: Nummer 450.

0: zingen als de beste. Ik vind het moeilijk om hier niet verliefd te worden op de muziek van Aretha Franklin. I never loved a man the way I love you. De liefde blijft ook voortgetrokken worden na 2 uur met meteen al muziek van Jackson Brown.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes en als ze het echt te warm vinden, mogen ze thuis blijven. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Joost journalist Maarten Knut.
5: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen, dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen. Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
4: De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas vanmorgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
3: De iconische album 500.
6: De 500 beste albumtracks aller tijden.
3: Met Astrid Philips.
0: Yes, goedemiddag.
6: Nummer 448.

0: Jackson Brown en Stay, dat raad ik jou trouwens ook ten zeerste aan, hè. Joe
1: Gold. De iconische album 500.
0: Ja, blijf maar plakken hier bij Joe Gold voor de iconische album 500. 500 albumtracks van de allerbeste albumtracks zelfs, die jij vorige week ook mee gekozen hebt door jouw keuzes in te geven via onze website joegold.be. Dat is hier al om duimen en vingers bij af te likken. Dat heb je ongetwijfeld ook al mogen ontdekken. En blijf het vooral doen tot straks ook na 3 uur bij Raf van Brussel. Die trekt vlotjes verder in deze lijst. Waren we net aangekomen bij muziek van Jackson Brown uit zijn album Running on Empty. Zijn 5e album was dat. En daaruit kan ook die titeltrack niet ontbreken. Die, als je nog eens kijkt naar 90s hitfilm Forrest Gump, hoor je die ook nog eens voorbij komen. Voilà, met die beelden in jouw hoofd van een Forrest Gump mag je nu genieten dus van Running on Empty van Jackson Brown op 447.

0: Nog maar dag 1 en het lijkt alsof we nu al aan het pieken zijn in deze lijst. Jackson Browne, Running on Empty.
1: De iconische album 500.
2: De ja. 500 beste albumtracks aller tijden.
0: Pieken deden we al een paar keer net ook weer met Jackson Browne. Maar nu is het weer van dat met de perfecte soundtrack voor hete, bloedhete dagen als vandaag. Want oh jawel, het is tijd voor de Beach Boys die 3 keer een plekje kregen in deze lijst. 3 albums van hen die meer dan de moeite waard zijn om tot deze lijst hier te behoren. De iconische album 500. Een eerste keer krijg je ze nu met dat 9e album van hen uit 65. Met Summer Days en Summer Nights. En dat is wel de nagel op de klop, hè. Met een warme week als deze hier. Uit dat album krijg je zometeen Help Me, Rhonda. En ook al het iconische California Girls.
2: Dit
1: is Joe Gold.
2: De iconische album 500. Nummer 446.

0: gouden album Summer Days en Summer Nights, waar we volop in zitten ook. Hè. Eerste keer Beach Boys werk hier in deze iconische album 500 met Help Me Rhonda nog net. Mark Holly is dan de laatste 20 jaar van zijn leven, leefde hier behoorlijk teruggetrokken als een kluizenaar, zou je ook wel kunnen zeggen, omdat hij het volledig gehad met de drukte, zeker ook en vast met de showbiz drukte, nogthans 10 jaar lang à volonté in de spotlight gestaan als frontman van Talk Talk, die ook in dit lijstje staan. Hè. Talk Talk met hun tweede album It's My Life en daaruit ook uiteraard de titeltrack It's My Life.
1: De iconische album 500, nummer 444.

0: zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 € per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 €. Aldi, altijd slim.

0: Such a Shame wil je dan toch ook altijd nog eens meezingen daar helemaal aan het einde.
1: Ja. De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: Daar luister ik nog steeds naar. Ik hoop dat je er ook al volop van geniet. Ik zie alleszins wel dat Erik van der Straten ook van de partij is in onze app. Dat hij de radio loeihard heeft staan. Terwijl hij verder niet al te veel aan het doen is. Ja, met dit weer, ik zou ook niet te veel inspanningen leveren. Behalve af en toe eens aan de volumeknop dan draaien. Meer dan genoeg. Net nog hingen we bij Talk Talk die op 443 stonden met muziek uit het album It's My Life. Komend uur, voor drie uur deze middag, gaan we ook nog naar Kiss, naar George Baker Selection. Ga je kunnen meebrullen, misschien wel met Journey. En hier dan weer de heerlijke muziek van John Denver uit het album Windsong. Krijg je er twee op rij, Looking for Space en ook al deze schone Calypso.

0: voelt zoals een heerlijk warm briesje op een lome zomeravond of zomernamiddag, dat we het niet beter konden plannen, deze lijst.
1: De iconische album 500.
2: De 500 beste albumtracks aller tijden.
0: En net dus hingen we nog even bij Windsong van John Denver met daarin ook al Looking for Space. Ook daarvoor werd plaatsgemaakt dankzij jou. Nu trekken we verder richting iets stevigere muziek. Komt dan weer van de Trucks die in de jaren 60 voor van die heerlijke garage rock zorgde. Dat nog altijd fijn is om te horen. Hè. Ook anno 2026 is dat album nog meer dan relevant, lijkt mij toch. From Nowhere, uit dat album krijg je zo meteen With a Girl Like You en uiteraard ook hun allergrootste hit, Wild Thing.

0: Yes, van de Trucks in What With a Girl Like You ga je zo meteen opnieuw kunnen meezingen. Uit volle borst dan nog wel met muziek van Journey uit hun album Escape. Zo meteen Don't Stop Believin'.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
6: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
7: Dit is Joe Gold.
8: De iconische album 500,
9: nummer 438.

0: Ook al van op dat album Escape, niet alleen Don't Stop Believing, maar ook Who's Crying Now is meer dan de moeite waard om nog eens te draaien hier bij Joe Gold. Journey was dat. En ik ben al eens verder gaan piepen in deze hele iconische album 500. Wel, Una Paloma Blanca, dat ga je er niet meteen terugvinden. Nochtans ook een absoluut topnummer uit 75 van George Baker Selection. Maar we zijn toch bij zijn vroegere werk uitgekomen. Of beter, jij hebt dat gedaan, want jij hebt deze hele lijst samengesteld. George Baker Selection doet wel degelijk mee met het album A Little Green Bag. En daaruit krijg je uiteraard ook weer twee songs te horen. Dear Anne onder andere komt op je af. Maar ook om die Little Green Bag zelf konden we zeker en vast niet heen.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
1: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Nummer 436.

0: ga het toch nog proberen. Het is 4 voor 3 om er nog eentje tussen te proppen in deze iconische album 500. Eentje dan graag van op een legendarische album van Kiss, die eindelijk plooiden ook voor de disco-invloeden. Niet iedereen was het daarmee eens, toch niet de grote fans van de gitaren van Kiss. Maar toch, je kan er niet omheen, hè. Icoon dijk van een nummer. Kiss met I Was Made For Loving You. Veel plezier nog, geniet nog van de muziek hier. Zometeen ook alweer bij Raf van Brussel.
1: De iconische album 500. Good times, great music, Joe Gold. Nummer 434.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes. Een school in Mechelen laat hen zelfs thuis blijven als ze het echt te warm vinden. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht in de namiddag tot en met vrijdag, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Je hoort journalist Maarten Kruts.
7: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen. Dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen. Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
6: Sommige scholen pleiten voor investeringen in oude schoolgebouwen, omdat die vaak geen airco hebben bijvoorbeeld. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas vanmorgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. En Felice Mazzu is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een poverseizoen niet verlengd werd. Mazzu is 60 en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Blijft de rest van de dag zonnig en warm tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, plaatselijk tot 35 graden.
5: De iconische album 500.
8: De 500 beste albumtracks aller tijden.
5: Met Raf van Brussel.

0: hoor je niet zo vaak, maar wat een leuke track is dat, zeg. Sure Know Something, de tweede van het iconische Kiss-album Dynasty. Op 433 Kiss.
1: Joe Gold. De iconische album 500.
0: Ja, een fijne, lekker hete maandagmiddag. Over de Rode Duivels ga ik het niet hebben, daar is al genoeg over gepalaverd. Maar wel over de start van een ganse week albumplezier. Met nummertjes ervoor. De iconische album 500. Blij dat ook ik mijn tanden erin mag zetten. In maart 1963 brachten vier jonge kerels uit Liverpool hun debuutalbum uit. Please, Please Me. En dat deden ze niet echt op hun gemak. Want het grootste deel van de plaat werd namelijk in één dag opgenomen tijdens een marathonopname van bijna 13 uur. En tegen het einde van de dag was John Lennon eigenlijk snip verkouden, maar hij perste er toch nog die rauwe versie van Twist and Shout uit. Die opname werd dan ook de definitieve versie. En dat is gewoon ongelooflijk cool dat die vocal daar is blijven opstaan. Het album schoot naar nummer 1 in de UK en gaf het startschot voor een klein fenomeentje dat later bekend zou worden als Beatlemania. The Beatles, goedemiddag.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
3: Nummer 432.

0: Mieke stuurt mijn kleinkinderen, die kennen Taylor Swift, ik ken de Beatles. En eerlijk, na al die jaren kunnen we samen genieten van allebei. Dat zegt genoeg over deze muziek. Steven uit Kortrijk die zegt nog de Beatles voor de snorren, voor de experimenten en voor India. Gewoon rock'n'roll met een glimlach. Heerlijk, dat vinden wij ook hier bij Joe Cole. Dankjewel voor jullie berichtjes trouwens. Zeg, toen Young Americans in 1975 verscheen, verraste David Bowie vriend en vijand. Want weg waren de glitterpakken van Ziggy Stardust. Welkom soul, funk en een flinke scheut Amerikaanse invloeden. David Bowie die noemde het zelfs plastic soul, soulmuziek door een bleke blanke Brit uit Londen. Op het album staan ook Fame, zijn eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Geschreven met onder andere John Lennon, die zelfs een gastrolletje op de plaat kreeg. Young Americans liet dan weer horen dat Bowie nooit lang op één plek bleef hangen. Je krijgt ze allebei in de iconische album 500 na elkaar.
1: Dit is Joe Gold. De iconische album 500, nummer 430.

0: is Joe Gold. De iconische album 500. De 500 beste albumtracks aller tijden.
1: Nummer 429.

0: Allebei op het album Young Americans van David Bowie. En je hoort erdoor, hè, die stem van John Lennon. Leuk dat jullie trouwens David Bowie en de Beatles na elkaar zetten om die samenwerking nog eens extra in de verf te zetten. Straks na de reclame een band die mij aan jukeboxen doet denken.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is €20.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Kissie, keno, lekker op vakantie. Kissie. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Iconische album 500.
6: De 500 beste albumtracks aller tijden. Joe Gold. Nummer 428.

Twee leuke tracks van Smokey van op Bright Lights en Black Alleys uit 77. Ze stonden bekend om hun aanstekelijke pophits, maar op dat album klonk het geheel een klein beetje steviger en volwassener. Smokey dus. En we gaan van 77 naar 4 jaar later. In 1981 kwam Skunk uit van Doe Maar. En Doe Maar zette op die manier de deur een beetje open naar ware tienerhysterie. Op die plaat gooien ze ska, reggae en pop in de mixer en schudden er een Nederlandstalige tekst overheen. En kwamen met nummers als Smoorverliefd en 32 jaar, dat we allemaal kennen, zo, onder de titel Sinds een dag of twee. Die titel Skunk was een knipoog naar een bekende cannabissoort, wat meteen liet zien dat Doe Maar niet van plan was om braafjes binnen de lijntjes te kleuren. De grote gekte moest nog beginnen, maar wie dit album hoorde, voelde al dat er iets bijzonders in de lucht hing. En nee, dat lag niet aan de titel. Skunk van Doe Maar. De twee gekendste tracks krijg je nu op 426 en 425.

0: Sinds een dag of twee en smoor verliefd van Doe Maar Skunk. Dat album was het bewijs dat je in het Nederlands cool kon klinken. Was begin jaren 80 echt een kleine revolutie. En Koen stuurt nog door in de Joe-app wat de Beatles waren voor de jaren 60. Was Doe Maar voor heel wat jongeren in de Lage Landen begin jaren 80. Met hun debuutalbum Chic stapte Chic, jawel, in 77 rechtstreeks de discotheek binnen. Met op het album onder meer Dance, Dance, Dance. Dat was de eerste grote hit van de groep. Maar eerst zet je nog Everybody Dance in de lijst. Het is iets met dansen, dus trek je dansschoentjes maar aan. Vanaf hier werd Chic Chic met een hoofdletter C.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
3: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Nummer 424.

0: wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken.
11: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
12: Klinkt goed.
11: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
14: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
15: Iconische album 500.
16: De 500 beste albumtracks aller tijden.
17: Joe Gold.
18: Nummer 423.

0: 8 minuten 19, zeg. Holala, Dance Dance Dance, dat had je wel door zeker. Hè? En Everybody Dance van op het eerste titelloze album dat ze dus Chic doopte. In 1969 bracht Joe Dassin de Franse charme tot ver buiten Parijs. Het album dankt zijn naam aan Les Champs-Élysées. Dat vrolijke meezingnummer dat uitgroeit tot een van zijn grootste klassiekers. En dat jullie dus ook in deze lijst stemden. Opmerkelijk genoeg was het lied blijkbaar gebaseerd op een Engelstalig onbekend nummer. Maar Dassin maakte er iets totaal Frans van. Zet die plaat op. Ja, zet die plaat af. Dat kennen we dan ook. Maar zet die plaat op. En voor je het weet, wandel jezelf. Oké, het is misschien een beetje te warm, maar al is het maar in gedachten. Ergens tussen de terrasjes en de platanen van de Champs-Élysées. Het album Champs-Élysées van Joe Dassin.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500.
1: De 500 beste albumtracks aller tijden.
2: Nummer 422.

0: Les Champs-Élysées, titel van het album van Joe Dassin. En dit stond er ook op, hè. Et si tu n'existais pas, Mark. Die stuurt en nu wandelijk plots echt in mijn hoofd over de Champs-Élysées. Alleen jammer dat ik eigenlijk gewoon in de file sta op de Antwerpse ring. Ay, courage, Mark. En Anja die stuurt nog in de Joe-app. Ik spreek amper Frans, maar Les Champs-Élysées kan ik luidkeels meezingen. Oké, het is wel fonetisch, maar toch. Wat een leuke lijst, dat zegt die iconische album 500. Je hoort iets heel bekend en dan zo ook weer een albumtrack waarvan je misschien denkt van oh, dat is fijn nog eens te horen. Bij te horen van de volgende band die na het nieuws van 4 uur aankomt en hun iconische album krijg ik spontaan zin in een roadtrip, al was het maar naar de bakker 4 straten verder.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Dat krijg je van Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
8: Een goedemiddag. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd. Op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaatleerkrachten moeten kennen en kunnen.
9: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taal, taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
8: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe je streng moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. In Frankrijk zijn afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken. Vaak omdat ze gingen zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. Een van de slachtoffers is een meisje van 13. Dat meldt de civiele bescherming. Veel Fransen zoeken verkoeling door de hittegolf. In zowat de helft van de ruim 100 departementen geldt code rood. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan had niet te veel gedronken, maar hij liep al meerdere keren tegen de lamp voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden.
7: De iconische album 500.
6: De 500 beste albumtracks aller tijden.
7: Met Raf van Brussel.

0: helemaal laten uitspelen. Hij stuurt Waldo Lux in de Joe-app. Ik heb het helemaal gedaan, beste Waldo. De volle 10 minuut 48. Toen Even in the Quiet Moments in 1977 verscheen, bewees deze Supertramp dat stilte helemaal niet saai hoeft te zijn. Je herinnert je de hoes misschien nog. Op die hoes staat een piano midden in een besneeuwd berglandschap. Dat is ongeveer de minst praktische plek ter wereld om een piano neer te zetten. Muzikaal ging het gelukkig er iets vlotter aan toe. Met prachtige nummers zoals Give a Little Bit en daarnet dat 10 minuut 48 durende Fool's Overture. Supertramp in onze iconische album 500. Eens even kijken, het is precies 18 minuten over 4. Dat is tijd voor Roy Orbison, me dunkt.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500, nummer 418.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Hoe moet een koersfiets is helemaal op de klop.
0: Maar wij zijn er voor u, ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is gepakt.
0: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
2: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Nou, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: De iconische Album 500.
5: De 500 beste albumtracks aller tijden.
4: Chokehold. Nummer 417.

0: vader draaide, Roy Orbison, altijd op zondagochtend stuurt Els in de Joe-app. Ik vond het toen ouderwets, maar nu doe ik precies hetzelfde. Oh my, ik krijg kippenvel van jouw lieve, fijne berichtje in de Joe-app. Dankjewel. Bedankt trouwens voor al die fijne berichtjes. Ja, het zijn leuke nummers die er gedraaid worden. Bij Crying, die van Roy Orbison daarnet, krijg ik zelf het gevoel dat ik net verlaten ben. Zeg, zelfs al ben ik al 25 jaar gelukkig getrouwd, ik krijg daar kippenvel van, ik krijg daar de krop van in de keel. En met die Crying, dat album uit 62, bewees Roy Orbison dat je van liefdesverdriet een heuse kunstvorm kan maken. Nu, iets compleet anders. Met One Step Beyond stormde Madness in 1979 de muziekwereld binnen alsof ze net 100 koffies achter elkaar hadden gedronken. Dat debuutalbum van die Londense ska-band zat boordevol energie, humor en heel fijne dansbare ritmes die stilzitten bijna onmogelijk maakten. Het is een aanrader. Als je de kans hebt ze ooit eens live aan het werk te zien, ik hou je niet tegen. Met andere woorden, doen. Geniet van twee Madness tracks van op One Step Beyond.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische
1: album 500.
2: Nummer 416.

Madness brengt chaos, maar dan wel de soort chaos waar je vrolijk van wordt. Dirk stuurt in de Joe-app, zodra ik die stem, hey you, hoor, dan ben ik weer 16, maar mijn rug helaas niet. Met het album Love in Your Eyes uit 1972 deden de Cats, die vrienden uit Nederland, gewoon waar ze eigenlijk het allerbeste in waren. Warme melodieën maken die klinken als een zonnige namiddag in Volendam. Ik ben eens gaan kijken, in Nederland zijn er trouwens nog talrijke coverbands die hulde brengen aan de Cats. The Story of the Cats is er zelfs eentje met een hele theatertour. Dit is Be My Day van de Cats. Je zette dat op 414. De eerste track van dat album, Love in Your Eyes. En

14 in deze iconische album 500 stonden op. Allebei op Love in Your Eyes van The Cats. Stevie Wonder komt eraan. Maar eerst met Xanadu uit 1980 sloegen de geweldige Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra, oftewel ELO, de handen in elkaar voor een soundtrack die bijna even kleurrijk was als de jaren 80 zelf. Het gelijknamige nummer Xanadu werd een wereldhit, maar die bijhorende film die werd een pak minder enthousiast onthaald. Dit is jouw nummer 4 door de 12, Xanadu. En straks nog Magic van Olivia Newton-John. Dat is lang geleden, zeg.

0: barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
1: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Dit is de iconische Album 500.
3: De 500 beste albumtracks aller tijden. Good times, great music, all gold. Nummer 411.

0: Met het album Cherie Amour uit 1969 liet Stevie Wonder horen dat hij veel meer was dan een voormalig wonderkind. Je hoorde Yester Me, Yester You Yesterday en uiteraard My Cherie Amour. Met Desolation Boulevard leverde Sweet in 1975 een album af dat net zo flamboyant was als hun glitterpakken. De Amerikaanse versie van dat album verschilde trouwens van de Britse. Er werden nummers geschrapt en vervangen, waardoor fans aan beide kanten van de oceaan eigenlijk een andere plaat kregen voorgeschoteld. Gelukkig stonden op de Amerikaanse uitgave ook de kleppers als Ballroom Blitz en Fox on the Run. En die krijg je dus nu na elkaar.
1: Dit is Joe Gold.
2: De iconische album 500. De 500 beste albumtracks aller tijden. Nummer 408.

0: Mijn oudere broer draaide in het grijs. Mijn ouders werden er gek van. Ik ben hem daar nog zo dankbaar voor, stuurt Els uit Aalst in de Joe-app. Fox on the Run van The Sweet and the Ballroom Blitz kreeg je daarvoor. Straks in de iconische album 500. De vinylplaat van mijn vader, die mij toen ik klein was echt fascineerde. Al was het maar om zijn mooie baritonstem. En niet die van mijn vader, maar wel van de artiest in kwestie.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Niels Rosa Peralta, die heeft dat voor jou.
5: Goedemiddag. Vanaf overmorgen geldt in heel het land code oranje voor hitte. Dat meldt het KMI. Je hoort weerman DVT nou.
6: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land. Maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust. Omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen. En dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
5: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Donderdag kan de warmste dag ooit worden in de maand juni. En we gaan mogelijk ook over de gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd. Op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaat-leerkrachten moeten kennen en kunnen.
7: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taal, taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
5: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe streng je moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan liep al meermaals tegen de lamp in het verkeer voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
8: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar 1 kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
5: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En sport Felice Matsu is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een poverseizoen niet verlengd werd. Matsu is 60 en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
4: De iconische album 500.
1: De 500 beste albumtracks aller tijden.
4: Met Raf van Brussel.

0: De iconische Album 500. De 500 beste albumtracks aller tijden.
1: Nummer 405.

jazzzinger uit 1980 waagde Neil Diamond zich niet alleen aan een album, maar ook aan een hoofdrol in een film die gemengde reacties kreeg. Maar de soundtrack werd een schot in de roos. Met klassiekers als Love on the Rocks en Hello Again. Nummers die eigenlijk perfect laten horen waarom Neil Diamond zo geliefd was. En jij hebt erop gestemd, waarvoor dank. En nu duiken we de 80s in. Frontman Boy George die trok met zijn opvallende outfits en kleurrijke uitstraling minstens even aandacht als de muziek. Maar achter al die extravagantie schuilden eigenlijk ijzersterke popsongs. Met Color by Numbers, dat was de titel van het album uit 83, kleurde Culture Club de hitparades in één klap een stukje vrolijker. Het album stond vol wereldhits, waaronder Karma Chameleon en Church of the Poisoned Mind. Zo fijn Dino is te horen. Je krijgt ze broederlijk na elkaar in deze iconische album 500. Beginnen doen we met 400. Ik lieg, het is 404. Oh.

0: kan ik nog helemaal meezingen. Ik ken alle woorden nog van Church of the Poisoned Mind. Is dat nuttig? Nee. Is dat fijn? Absoluut. Berichtje van Anneken ook. Culture Club bewees dat anders zijn geen nadeel hoeft te zijn. Integendeel, twee fijne tracks uit dat kleurrijke album. De laatste voor vandaag. Met het album Where Did Our Love Go uit 1964 schoten de Supremes definitief naar de top van de hitlijsten. Het titelnummer werd trouwens hun allereerste nummer 1 hit in de VS. Al waren de dames aanvankelijk niet eens zo enthousiast over dat liedje. Nu, gelukkig dacht het publiek er anders over. En jij duidelijk ook. Je zette twee tracks uit Where Did Our Love Go op 402 en 401. Waarvoor dank.
1: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Dit is Joe Gold.
5: De iconische album 500.
4: De 500 beste albumtracks aller tijden.

Hier hoor je waarom Motown de hitfabriek van de jaren 60 werd. Stuurt Frank uit Bruggen in de Joe-app. En Sophie die staat op 31 juli op de eerste rij om Diana Ross bezig te zien op de Lokerse feesten. Ze maakten er zelfs een afkalender, aftelkalender voor. Sophie, dat is geweldig gewoon ze. Morgen vroeg om 10 uur gaat Carl Schmitz verder met het iconische album dat jij op 400 zette. En draait er dus ook weer 2 tracks uit.

Blueberry Hill van Fats Domino. Blueberry Hill was ook een film van Robbe de Hert uit 1989. Een film van bij ons dus, met onder andere Michael Pas en Babette van Veen. En nu gaan we, hup, de grens over naar Nederland met dit wondermooie Ruthless Queen van Kayak by Chocolate.

0: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
0: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
1: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
6: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
7: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
8: Oppassen!
6: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
11: Wilt jij met mij de meloen delen?
12: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
13: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
14: Bon, de Nico komt niet.
13: Zij die het vergeten.
14: Els, waar zei jij?
13: En zij die vergeten te annuleren.
14: Zeg, iemand een tom gehoord?
13: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
14: Ah, zalig.
13: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Ocean Badger Gold en Red Light Spells Danger. Nog geen code rood, maar vanaf woensdag wel code oranje in heel het land. Er zijn meerdere hitrecords in zicht en de eerste crashes en scholen die zullen de deuren sluiten. Die Billy Ocean die bereikte met die Red Light Spells Danger in 77 de tweede plek in de Britse hitparade. Dat nummer werd van de eerste plaats gehouden door Knowing Me, Knowing You van ABBA. En ABBA krijg je zo meteen nog van mij, na deze zotte muis.
1: Dit is Joe Gold.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

doet mij op het einde een beetje denken aan de live versie van Purple Rain van Prince. Een beetje dezelfde akkoorden eigenlijk. In de clip verschijnt Freddie Mercury verkleed in allerlei absurde kostuums, waaronder een banaan, jawel, een gorilla en een opera-diva. Dat was een beetje zijn manier om de spot te drijven met zijn eigen imago als flamboyante rockster. The Great Pretender van Freddie Mercury bij Joe Gold. Hey vrienden, geniet morgen om 10 uur van de iconische album 500 met Carl Schmitz, want hij zal verder gaan met de nummer 400. Astrid Philips, die neemt het nadien van hem over. En om 3 uur mag ik mij weer amuseren met die heel fijne lijst, verrassend door jou samengesteld. Een heel fijne avond nog, een kus van de meester en een bank vooruit met ABBA. Heel graag tot morgen.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goeie avond. Het KMI kondigt code oranje af voor de hitte. Vanaf overmorgen voor het hele land. Je hoort weerman David Tenau.
5: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land. Maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust. Omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen. En dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
4: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Voor de warmste dag ooit in juni en voor de hoogste gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. En ook onze buurlanden kreunen onder de hitte. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
6: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens, dus allemaal maatregelen die werken.
4: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
7: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar 1 kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
4: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En tennis, David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken en vrijdag tot 37 graden.
3: Dit is Joe Gold.
2: 60s at 6.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
0: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
6: Dit is...

0: 60s at 6.
1: Alleen maar golden hits
0: uit de jaren 60.
2: Yes, we zingen ze samen de geschiedenis over de Zwijn.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
3: En ook uw budgetvakantie.

0: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
3: Dit is 60s at 6.
2: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Bambi Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeie avond. In de zaak van de dood van de kleine Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocate Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
5: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een Assisezaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
4: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het assiseproces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
6: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens. Dat zijn allemaal maatregelen die werken.
4: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. En sport, David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35, na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond nog lang warm, vannacht helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans wel op stevige onweersbuien.
3: Dit is Joe Gold.
7: 70s at 7.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Maximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
4: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
5: Richie.
11: Dit is 70s at 7.
12: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
0: klinken!
2: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
0: Klinkt goed!
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Auto 5.
4: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied.
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: today may. There's a rainbow before me.
1: Dit is Joe Gold.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goeie avond. Rode duivel Jeremy Doku is vader geworden van een zoontje. Praise heet hij. Doku was erbij in het ziekenhuis in Londen om de bevalling mee te maken. En we horen dat moeder, vader en kind het goed stellen. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug. De jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig, voor alle duidelijkheid, of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
2: Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij gewoon het vliegtuig kon opstappen. In Hoboken in Antwerpen is een bromfietser kritiek nadat hij gegrepen werd door een trein. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is, maar ooggetuigen vertellen dat de bromfietser door het rood reed en tussen de slagbomen slalomde. Er hangen daar ook geen camera's. Op de trein zaten zo'n 50 passagiers. Zij bleven ongedeerd. In de zaak rond de dood van kleuter Dien, 4 jaar geleden, gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocate Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
4: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een Assise-zaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
2: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het assiseproces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary.
2: And we're rolling on a river.
1: Listen to the story now. Left a good job in the city.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarover ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
2: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgesproken om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
1: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. Rode duivel Jeremy Doku is papa geworden. Zijn vrouw is in het ziekenhuis in Londen bevallen van een zoontje. Praise heet hij. En Doku was erbij, wat hij heel graag wou. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug, de jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
1: Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij toch gewoon het vliegtuig kon opstappen. En Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde vanavond in de tweede groepsmatch met Argentinië de 1-0 tegen Oostenrijk, waardoor hij in totaal aan 17 WK-doelpunten zit. Dat is er nu al 1 meer dan het record van de Duitser Miroslav Klose. Een heldere avond en nacht, minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarvoor ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
2: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen: mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
1: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt een hittegolf, zoals die bij ons, een noodsituatie voor onze gezondheid. De voorbije 4 jaar vielen er in 54 landen zo'n 200.000 hittedoden. Dat aantal stijgt al 20 jaar snel, vooral bij ouderen. Dat is ook een van de risicogroepen, zegt expert Tim Navrot.
3: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5-10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten. Slecht slapen of voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheidsproblemen kan dat ook een bijkomend risico zijn.
1: Hittestress kan ook het risico verhogen op ongevallen en op de overdracht van sommige infectieziektes. De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar zee. 4 heen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om de stroom van toeristen vlot te laten verlopen. Het olietransport door de straat van Hormuz zit op het hoogste niveau sinds de start van de oorlog, dat meldt persbureau Bloomberg. Vrijdag, zaterdag en zondag werden 20 miljoen vaten ruwe olie via de zeestraat uitgevoerd. Iran had die tijdelijk gesloten als reactie op de Amerikaanse aanvallen. De VS en Iran onderhandelen op dit moment over vrede in Zwitserland. In de VS is de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis overleden. Hij was 94 en belandde onlangs in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Davis was het brein achter de hits van heel wat wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Aretha Franklin en Alicia Keys. Clive Davis won 5 Grammy Awards en is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En sport, Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer in de tweede groepswedstrijd van Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor de titelverdediger met 2-0 won. Messi zit zo in totaal al aan 18 WK-doelpunten, nu al 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. Argentinië pakt 6 op 6 en scoorde tot nu toe 5 keer op dit WK, 5 keer Lionel Messi. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finale speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon meteen uit. Hij verloor in de 1e ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans op stevige onweersbuien.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
2: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
1: Orion draagt wel een enkelband, hij is intussen 78. In een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. En sport, Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finales speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon meteen uit. Hij verloor in de 1e ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
2: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
1: Orion draagt wel een enkelband. Hij is intussen 78. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybride wagens terug naar de garage. Bijna 4.400 daarvan in ons land. De batterij kan oververhit raken door een productiefout en zelfs in brand vliegen. Het gaat om de Volvo XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Voor alle duidelijkheid, niet alle modellen hebben die productiefout. En in een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.